Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten, lang geleden dat hij echt

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden.
3: Zo.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.
1: Marcel de Vries.
3: Ja, goedemorgen. 1 over 6. Je weet wat te zeggen.
4: Een dag zonder zorgen. Ja. Is...

Frans-Duits en Donnie en Frans-Duits. Wij gaan weer eventjes spelen. Ja, waar heb je zin in? Een zachte of een harde? Het contrast is behoorlijk vandaag, want ik heb op zacht een liedje van Benny Nijman.

0: naar de Lawine Boys. Die staan er tegenover met de harde plaat van vanochtend. Dat is Joost. En ik wil het nu graag van je weten in de app NPO Luister. Wel even in het juiste kanaal natuurlijk, van Sterren NL. Druk op bericht en toets daar even in het woord zacht of het woord hard. Meeste stemmen gelden zometeen.
1: Hé, hey, Kleppie. Ja, een hele bijzondere goedemorgen, Marcel Klaproosje. Wouter, ook een hele bijzondere goede ochtend. Daar gaat hij weer, hè. Richting dat mooie golfbandje. We beginnen weer een uurtje eerder. Want het wordt weer moutig, Marcel. Eventjes invetten die zuignap, hè. Niet vergeten. Nee. Hé, hey Marcel, wat heb jij gisteren gesnaveld?
2: Nou.
1: Ik heb even een schoteltje, zo'n overschoteltje rode kool. Oh, daar was ik toch wel naartoe, hè. Na gewoon een week keer uit eten. Ja, je zult het niet geloven, maar... Ja, je hebt er toch een keer genoeg van, hè. Lekker ouderwets rode kool, gehakt puree. En daarna een lekker ijsje. Heerlijk.
2: Lekker, man.
1: Hé, hey, we gaan even de krientjes bemesten. En een beetje water en de rest komt later. Kluppie, geniet ervan. Tietom, afkrijpen en droog zwaaien.

0: ik zal je zeggen, Paul, ik heb gisteren een pistoletje met Kip Kerry gehad. Dat was mijn avondeten. Ja, het is een beetje gek gelopen, maar... Dat is het, dat was mijn avondeten. Maar wel al lekker. Het was echt een fantastisch broodje, pistoletje, Kip Kerry was het.
1: Het klinkt ook lang niet gek.
0: Nee, maar als avondeten vind ik dat wel een beetje gek. Als in, meestal ben ik wel van het warme eten, maar
1: ja.
0: Ik was gisteren op de fiets even weg. De racefiets. Was mijn bandje aan het testen en mijn nieuwe fietscomputer.
1: Oh ja.
0: Waarvan en... ik ben helemaal verkocht, ja.
1: Oh,
0: ja,
1: ja.
0: Eindelijk, want ik heb in de sportschool namelijk ook... Ik fiets altijd op die nummers. Ik ben een beetje een autist op de comma, zeg maar.
1: Oh ja.
0: En ik fiets graag op nummers. Dus dan kun je een beetje tempo houden. En als je dat niet in het zicht hebt, ja, dan doe je het op gevoel. Wat ja. ook prima is. Maar ja, ik vind dit leuker.
1: Leuk. Ze hebben helemaal verkocht.
0: Ja, verkocht, ja. Zeker, ja. Dus gisteren behoorlijk getrapt. 90 kilometer had ik in de benen. 90. Ja, dat was wel een flinke ronde. Het is een beetje te veel uitgepakt. Maar op een gegeven moment dacht ik... Nou, maar zoals je doortrapt... dan wordt het wel laat voor nog eten halen en koken. En... Dus ik denk, doe even onderweg. Doe ik even wat eten.
1: Slim.
0: Dus ik ben even bij een etablissement...
1: Vandaar het broodje Kip Kerry.
0: Ja, dan stond ik lekker op het terras. En dat was dus hartstikke druk met allemaal toerisme. En ze hebben heerlijk gezeten.
1: Nou, lekker.
0: Ja. Vind je dat, kun je dat wel in je eentje eten? Ergens op het terras?
1: Zeker.
0: Want er zijn mensen die kunnen, die doen dat niet.
1: Nee, zeker, dat moet kunnen.
0: Ja, maar dat zeker moet het kunnen. Maar kun je het zelf ook?
1: Oh, ik zelf?
0: Ja.
1: Oh, ik zou dat wel kunnen, ja.
0: Ja.
1: Ja, toch zeker.
0: Maar doe je het wel?
1: Ik doe het eigenlijk nooit, nee.
0: Nee, zie je wel. Dat is er dus. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Heel veel mensen doen dat dus niet.
1: Nee.
0: Die gaan nooit in hun eentje eventjes ergens eten.
1: Nee, dat is... Nou ja, als ik echt niet thuis ben en in een verre stad of zo...
0: Ja.
1: Helemaal, zeg maar, gewoon op jezelf.
0: Ja.
1: Ja, dan wel. Maar dan is
0: maar
1: het
0: gebeurt
1: gewoon
0: het?
1: Een snelle...
0: Dat gebeurt dus niet.
1: Het gebeurt niet vaak.
0: Precies.
1: Wel eens voorgekomen, maar dan ga je gewoon naar de rest van het Gouden Bogen.
0: Ja, ja.
1: Even snel.
0: Nee, die sla ik meestal over. Dat is niet echt aan mij besteed.
1: Nee.
0: Dan heb ik honger. Ja. Een uur na de tijd heb je honger.
1: Dat is waar. Ja,
0: honger hebben ze in Afrika, zeggen ze dan. Maar dan heb je trek.
1: Ja.
0: Trek. En ja, lekkere trek ook vooral. Nee, dus dat was het, dat is het geworden. Ja, lekker even.
1: Heerlijk.
0: Woensdag is het, Wouter, 29 juli alweer. En een mooie... Ja.
1: Even snel.
0: Nee, die sla ik meestal over. Dat is niet echt aan mij besteed.
1: Nee.
0: Dan had ik honger. Ja. Een uur na de tijd heb je honger.
1: Dat is waar. Ja,
0: honger hebben ze in Afrika, zeggen ze dan. Maar dan heb je trek.
1: Ja.
0: Trek. En ja, lekkere trek ook vooral. Nee, dus dat was het, dat is het geworden. Ja, lekker even.
1: Heerlijk.
0: Woensdag is het, Wouter, 29 juli alweer. En een mooie dag op het programma. Ga zo meteen even door.

0: 20.
1: Goh. Ja, zonde.
0: Ja, er zullen toch wel mensen zijn die dat willen opvangen.
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Er zijn altijd dierenliefhebbers bij.
1: Ja.
0: De beurswaarde van Apple is voor het eerst de grens van $5 biljoen gepasseerd. Holy moly. Daarmee is het techconcern het waardevolste bedrijf ter wereld. De stijging komt doordat Apple zich de laatste tijd steeds meer richt op diensten in plaats van alleen op apparaten. Nou moet ik wel zeggen, de apparaten van dit bedrijf zijn ook reet te duur geworden. Hè? Zo, als jij een nieuwe telefoon wil hebben en je wilt het laatste model een beetje meepakken. Nou, dan mag je bijna een lening voor afsluiten.
1: Ja, klopt. Dat is
0: krankzinnig. Ja, wat ze zijn nu? Bij welk nummer zijn ze nu?
1: Volgens mij komt het in september de 18 uit.
0: De 18?
1: De 18.
0: Ik loop nog met de 13 en dat vind ik prima hoor.
1: Ik heb inmiddels, ik heb 2 weken geleden de 17 Pro Max aangeschaft.
0: Echt? Ja. Zo joh.
1: Maar ik denk dat het...
0: Nieuw gewoon.
1: Dat is echt gewoon nieuw, ja.
0: Nieuw, waarom nieuw?
1: Ja, weet niet. Voelt toch beter.
0: Echt waar?
1: Ja, vind ik wel.
0: Oh.
1: Ik ook, maar weet je, dit is wel de eerste keer dat ik echt gewoon grof geld heb uitgegeven aan een telefoon.
0: Ik zou net zeggen, dat is grof geld geweest.
1: Daarvoor kocht ik altijd gewoon een degelijk ding, wat eigenlijk na een jaar weer al een beetje traag werd.
0: Maar refurbished, wel eens aan gedacht?
1: Ja, maar ik dacht, weet je, nu ga ik er geld aan uitgeven, kan ik maar beter gelijk goed doen.
0: Zo. Nou ja, ik vind het dapper. Ja.
1: Ik heb er nog geld in.
0: Dus jij hebt bijgedragen aan die $5 biljoen beurswaarde.
1: Ja, ik denk dat de helft van mij komt.
0: Dat zal ongetwijfeld, ja. Ja, het is echt onwijs duur. Nee, ik denk, ik doe de laatste jaren wel wat refurbished.
1: Dat is wel slim inderdaad. Dit.
0: Nou ja, dat is ook goed voor het milieu. Dan doe ik toch een beetje een steentje bijdragen. En dat scheelt je gewoon de helft. In het noorden wat wolken. Verderop krijgen we volop zon. Zwakke tot matige wind. Temperaturen tropisch warm. 28 tot 35 graden. Dat is hem. Heerlijk.

0: Jeffy Heesen en Loco. Ik wil graag van je weten, wordt het hard of zacht? Het zijn twee liedjes en een zachte. Dat hebben we in de vorm van Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog?
1: Maar waarom fluister ik jouw naam nog?
0: Zou je hier zin in hebben?
1: Hoor ik steeds.
0: Wat natuurlijk kan, dan stuur je even het woordje zacht. Of heb je zin in een liedje van de Lawine Boys? Dan wordt het hard. Joost is anders geaard. Laat het weten in het appje NPO Luister. Daar kun je het even kwijt met het woordje zacht of het woordje hard. Gaan we zo meteen even peilen wat het gaat worden. Alweer lekker veel mensen erbij, zie ik. Gezellige mensen, onder andere Wim van Dam, die echt in de laatste dagen zit. Wim, je kan de vakantie zo'n beetje ruiken, jongen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel Wouter, clubje Lijn. Zet hem en iedereen vergeten bent. 10 boterhammetjes, Marcel. Ik heb lekkere aardbeidjes voor vandaag en oude kaas. Ik wens iedereen een hele fijne woensdag toe. En op naar de donderdag. Dan zijn we bijna klaar, mensen. Heerlijk. Laters.
0: Zacht twee beren broodjes smeren, hoor ik. 10 boterhammetjes nog, Wim. Hey, dat begint op te lijken. En dan 3 of 4 weken. Wat ben je van de radar? Want er zijn een hoop mensen die hebben tegenwoordig 4 weken vakantie. Zie en hoor ik. Dat is ongekend. 4 weken, ja, ik vind 3 weken echt meer dan zat. En ik kreeg net al een vraag van iemand. Oh ja, Remco was het. Ik heb het niet gehoord gisteren, Marcel. Ik heb het gemist. Waar ga je naartoe op vakantie? Nou, deels Duitsland en België.
3: Oh ja, ja dus, en je had een tussendag per ongeluk.
0: Ja, ik heb nog een tussendag. Die moet ik nog even invullen. Die heb ik nog steeds niet ingevuld. Maar misschien doe ik er ook nog wel een dag voor, zat ik te denken. Ja, want ik heb geboekt vanaf zondag tot vrijdag. Dus vrijdag in de loop van de dag dan rijden we in huis. En dat is dan niet volgende week, maar die week erop. Dus misschien dat ik dan ook wel die zaterdag al wegga. Dat we nog ergens gaan logeren. Ergens. En ik heb ergens een tussendag inderdaad. Van dag zondag op maandag. Ik moet van zondag op maandag nog ergens een plekje zien te vinden. Nee, van maandag op dinsdag.
3: Maandag op dinsdag.
0: Ja, maandag op dinsdag. Sorry, ja. Maandag op dinsdag. Ik weet ook niet waarom. Ik heb dat heel gek gepland. Was er weer niet bij met mijn hoofd. Robert, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, de Vries. Hou een stabiele loop heen. Goedemorgen, Wouter. Ja, ook een hele goedemorgen, buurman Kevin hè, en buurman Laurens. Ja, je zult haast niet geloven met de Vries, maar we rijden in kolonne achter elkaar aan met z'n drieën. Op de snelweg. Ja, geen afgesproken werk, hè. Goed toevallig. Buurman Kevin naar het zwarte goud. Klein bakkie. Oh, lekker, man. Hé, hey, de Vries.
0: Ja.
4: Even een plaatje, hè. Een dikke piratenplaats van Perken en Lerken. Vrouw Smit wol naar Las Palmas. Heel bedankt voor het lachen. De volgende keer bij ons. En mooi, Kevin. Zet hem op, kerel. Oude trekhaal.
0: Oude trekhaal. Heel goed. Dan eens even kijken. Geer die stuurt nog even een foto van een kat. Oh, die heeft misschien wel een kat opgevangen. Daar hadden we het over net. Denk ik. Zou best kunnen.
3: Een Noorse boskat.
0: Oh, Noorse boskat?
3: Ja.
0: Zo. Johnny zegt, goedemorgen Marcel. Ik heb vanaf 28 augustus ook 4 weken vakantie. Heerlijk, kan niet wachten. 2 jaar geen vakantie gehad. Zo, met knetters. 2 jaar niet. Ja, dat hoor je ook wel eens. Dat mensen inderdaad wat jaren overslaan. En ja, waarom dan, zou je zeggen? Lekker thuis blijven?
3: Dat kan ik me ook niet echt voorstellen. Ah, ja. Ja, thuis blijven en wel vakantie hebben, kan ik me voorstellen.
0: Ja, maar is dat vakantie?
3: Ja, dat, ja.
0: Wat is vakantie? Is vakantie weg of is vakantie vrij hebben?
3: Ik denk gewoon vrij hebben en doen waar je zin in hebt.
0: Ja.
3: En als dat weggaan is, dan is het weggaan. Als dat lekker thuisblijven is en uitjes, dan is het dat.
0: Ja. Nou ja, Johnny, laat maar weten. Heb jij doorgewerkt of ben jij 2 jaar niet op de hort op geweest? Kijk, dat zou prima kunnen. Joost is ook bij. Goedemorgen, Marcel. Ster in elk knalt weer door de speakers. Onderweg naar Italië. Bijna aangekomen bij de Brennerpas. Verzoekje van Henk Wijngaard. Ja. Nou ja, dan moet met de vlam in de pijp zou je dat moeten hebben. Maar zo meteen doen we wel een truckers track. Dus het zou kunnen dat we een Henk Wijngaard... maken we er Henk Wijngaard woensdag van vandaag.
3: Leuk!
0: Zou wel kunnen, Henk Wijngaard woensdag. Dus dan zo meteen een truckers track van Henk Wijngaard. En dan mag je zelf uitzoeken wat het mag worden. Dat mag Joost doen, maar dat mag iedereen, hè. Behalve wij dan hier in de studio. Wij gaan dat niet bepalen, jij mag dat doen. In de app kom je maar even door met een titel van een liedje van Henk Wijngaard. Nou, doen we nog even één appje. Waarom ook niet? Ik heb hier... Robert had er wel gehad. Ja, Robert was alweer geweest. Dan heb ik hier Bertus nog even. Goedemorgen, Bertus.
5: Ja, ja. De laatste thuiswerk woensdag voor de vakantie, Marcel.
0: Nee.
5: Goedemorgen, Wouter.
3: Morgen.
5: Hey, ja, dat is toch bijna niet... maar je hebt recht op, hoor, Mars. Nou, ik zou zeggen, maak er een goede uitzending van. En ciao, ciao, de show must go on.
0: Nee, dan ben je ook een beetje in de war, Bertus. Want het is, ik moet nog anderhalve week. Wouter die is wel bijna klaar. Die rondt hem bijna af. En ik zit niet thuis. Ik ben vandaag gewoon op de zaak gekomen. Omdat vrijdag dan wel vanuit huis.
3: Vrijdag zie je thuis.
0: Vanwege onze stroomwerkzaamheden hier bij Avrotros. Dan gaat de stroom eraf. Dan gaat alles op zwart. En ik wil natuurlijk niet aandoen dat onze lieve luisteraars geen muziek hebben 's ochtends.
3: Nee.
0: Dus dat ga ik even vanuit huis. Ga ik dat even voor jullie fixen, jongens. Hard of zacht? Nou, er kwam best wel wat zacht binnen. Maar het over het algemeen stemt mij positief. Lekker veel mensen die hard willen. Dus dan gaan we lekker luisteren naar de Lawine Boys en Joost. In de tussentijd mag je nog even een liedje insturen van Henk Wijngaard. Voor zometeen de Truckers Track.

0: nodig heb, is een appje met daarin een liedje van Henk Wijngaard. Want dat doen we zo meteen voor de truckerstrek. En
1: Vroege Vogel.
0: Als dan toch één keer in de app zit, kun je ook even je voornaam doorgeven aan Wouter. Want die zit aan de andere kant van de app. Die zit hier met de ogen op de inbox.
2: Zeker.
0: Ja, en zit wel als een arend op het nest.
2: Als een arend zit ik te gluren.
0: Te gluren. Nou, wat er allemaal binnenkomt. En je mag jezelf even opgeven. Dus je voornaam even sturen in de NPO Luisterapp. Dat mag, kan zo vaak als mogelijk als je wil. Wellicht zit je zo meteen in de uitzending. Krijg je wat leuks opgestuurd. En mag je nog een liedje aanvragen ook. Dat gaan we zo eens doen. Even vanavond serieuze zaken. Nou, dit zijn goede serieuze zaken, want het weerbericht van vandaag ziet er goed uit. Het noorden eerst wat wolken, verder volop zon, zwakke tot matige wind en de temperatuur tropisch warm, 28 tot maximaal een graad of 35.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest.
0: Dankjewel, Jennifer. Dan kijken we nog even naar het verkeer. Is er überhaupt al iets van vertraging? Net was er nog helemaal niks. Ik doe even een blik werpen, net als Wouter dat doet in de inbox. Ik zie helemaal niks, Wouter. Hey, dat betekent lekker doorrijden.
2: Ah, super toch?
0: Geen files in het land. Vakantie natuurlijk voor een groot deel. Succes als je onderweg bent. Zometeen dus truckerstrekkie. En in de tussentijd kun je lekker opgeven voor de Vroege Vogel. Doe je met je voornaam in de inbox te sturen.
4: NPO Sterren NL.
1: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, we gaan eens even lekker hukken, brekken en algaan.
4: NPO
5: Ik zeg oeh.
6: Hallo, ik ben Benny Jolink en Marcel de Vries is on.

0: weet nooit, je kan nooit in de toekomst kijken natuurlijk. Tino Martin in Jong en Dom.
1: Vroege Vogel.
0: Het beste moet nog komen. Nou, Wouter, voor jou denk ik wel hoor. Jij bent wel op zo'n leeftijd dat er zit nog veel in vat.
2: Oh, nou, dan ben ik heel benieuwd.
0: Jawel, tuurlijk. Ja. En je hebt dat grotendeels, ik had toevallig zo'n discussie met iemand afgelopen weekend, dat het meeste heb je natuurlijk wel zelf in de hand.
2: Dat is zo.
0: Voor een groot deel, maar ook een deel natuurlijk niet.
2: Nee, er zit ook een stukje geluk bij, denk ik.
0: Geluk en lot. Ja, dat zit erbij vooral. Maar je kan het deel sturen natuurlijk met werkgeluk. Hè? Werkgeluk kun je sturen. Liefdesgeluk kun je ook sturen. Liefde kun je zelf uitzoeken.
2: Ja,
0: schoonouders kun je ook zelf uitzoeken.
2: Belangrijk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Rijgenot kun je ook zelf uitzoeken.
2: Rijgenot?
0: Rijgenot. Als in de auto kun je ook zelf uitzoeken.
2: Ja, dat is zo.
0: Die jezelf, ja, rijgenot.
2: Mooi.
0: Ja. Ja. Wat je gaat eten kun je zelf uitzoeken. Dus heel veel dingen kun je zelf bepalen. Dat is mooi, hè?
2: Heerlijk.
0: Grote mensenleven natuurlijk. 6:11. Goedemorgen allemaal. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Vroege Vogel, liet ik net al even horen, gaan we zo meteen doen. En daar ben je nog niet te laat voor. Als je het hoort, daar denk je misschien, nou, ik vissel achter net. Nee, we hebben de lijn nog wel een minuutje of 10 ongeveer open voor je. Dus doe gerust even een appje sturen in de app NPO Luister. Wat een Shuni hadden we net in de app. Die zei al 2 jaar geen vakantie gehad. Hij zegt, ja, ik ben van baan geswitcht.
2: Oeh.
0: En daardoor had ik geen uren meer. Dus ik moest even doorbikkelen. Ja.
2: Nou, respect dan, hè?
0: Ja, dat is maar net wanneer je die baan switch doet. Ik werd dan ook natuurlijk van baan geswitcht op een gegeven moment. En ik had dat was in december. Toen had ik mijn laatste uitzending bij mijn vorige werkgever in begin december.
2: Ja?
0: En ik begon hier op de eerste maandag van januari.
2: Oh,
0: dus ik had bijna heel december vrij.
2: Goed bekeken.
0: Ja, en ik had best wel wat vrijdagen. Maar ik werkte daar bijna 16 jaar. Dus dan heb je al wat opgebouwd natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, dus dat. Leon is ook bij. Goedemorgen Marcel. Ster NL klapt er door op de radio richting Oostenrijk. Is dat voor werk of is dat voor plezier? Voor vakantie? Lekker man, Oostenrijk. Kun je ook prima zijn. Koerhuis is ook bij. Goedemorgen allemaal. Na een mooi weekendje Turkstar is aankomend weekend een weekendje Londen. Ook niet verkeerd. Oefenwedstrijd kijken. Van Kowet staat er. Kowet? Ja, ik denk dat het voetbal is, want er wordt alweer veel geoefend op de velden. Maar ik weet niet wat Kowet. Is dat een typfout geweest? Of?
2: Ja, ik denk het.
0: Londen, oefenwedstrijd. Is er een Nederlandse club die moet oefenen in Londen?
2: Als ik Kowet google, dan kom ik op Go Ahead.
0: Go Ahead.
2: Go Ahead Eagles.
0: Het zou best kunnen dat het is. Moeten die naar Londen?
2: Geen idee.
0: Oh. Groetjes en een fijne dag gewenst, zegt Koerhuis. Oké, dankjewel. Jij ook een hele fijne dag. Dan hier nog even een appje van Jespertje. Jesper.
3: Marcelke Wouter Kluppie. Goedemorgen. Ja, vandaag ietsje later als normaal. Dan komt omdat ik iets later mag beginnen. Heerlijk. Vandaag weer een warme dag. We gaan er weer een mooie dag van maken, mensen.
0: Ja, tuurlijk.
3: Werk ze. En ciao de bako.
0: Maak er een mooie dag van, Jesper. Een warm dagje inderdaad. Maak je niet gek, hè, vandaag. Moet je niet doen.
2: Nee, niet te druk maken.
0: Ga ik ook niet doen, hoor. Vanmiddag maar eens even. Ik denk even door het stadje. Ik zat vanochtend toen ik hier naartoe reed al. Ik denk, ik ga vanmiddag eventjes even op terras in Dokkum.
2: Ja.
0: Want daar is het rete gezellig momenteel.
2: Oh.
0: Veel toeristen.
2: Oh, veel toeristen. Dat is echt niet normaal. Maar toeristen.
0: Toeristen.
2: Leuk.
0: Ja, nee, ik vergis me dan wel eens in. Want ik heb mijn poppenhuisje, mijn kleine poppenhuisje, is natuurlijk in de binnenstad.
2: Ja.
0: En best wel op een stukje wat wel. Ja, ik vind het een heel mooi stukje van de binnenstad. Mm-hmm. Maar er lopen altijd heel veel toeristen langs. En wat doen toeristen? Jij doet het zelf. Oh, ik doe het zelf dan. Ook als ik ergens loop, ga je toch naar binnen kijken.
2: Oh ja.
0: Je gaat
2: ja,
0: automatisch. En mijn woning staat gewoon bijna op de weg, zeg maar. Dus als je er loopt. Ja, dan loop je automatisch bij mijn ramen langs. Dus ik kijk automatisch snel even naar binnen. Weet maar
2: heb jij niet gewoon van die glasgordijnen hangen dan?
0: Glasgordijnen?
2: Ja,
0: glasgordijnen?
2: Ja, van die gordijnen.
0: Gordijnen.
2: Dus dat je van binnen wel naar buiten kunt kijken, maar van buiten niet naar binnen.
0: Ik heb wel gordijnen, maar die staan bij mij voor een groot deel open.
2: Oh.
0: Want ja, het is een open huis. Maar ik vergis me dan wel eens in. En ik was gisteren natuurlijk racefietsen geweest.
2: Ja.
0: En ik had even gedoucht. En ik was in de onderbroek was ik even op de bank geploft.
2: Oh ja.
0: Dus ik lag daar een beetje zo te koekeloeren. En dan liepen er wat meiden liepen er langs.
2: Oeh.
0: En die keken naar binnen. En mijn sexy benen, die...
2: Die waren aan het shinen.
0: Ja, die waren flink aan het blinken natuurlijk. Maar ik vergiste me even. Ik denk, shit, ik had even wat aan moeten trekken.
2: Ja, nou, maar het is wel je eigen huis.
0: Ja, het is mijn eigen huis. Maar ja, die moet er ook een beetje aan denken natuurlijk.
2: Ja, zij kijken zelf naar binnen. Ja, ik vind het altijd een beetje asociaal als mensen naar binnen kijken.
0: Oh, als ik denk asociaal om een bloot op de bank te liggen.
2: Nee, dat moet je helemaal zelf weten. Ja,
0: dankjewel.
2: Want wij hebben dat ook, wij wonen ook praktisch een beetje aan de weg bij ons in Breskens. Ja. Dat is ook midden in het centrum. En er lopen ook vet veel toeristen altijd langs. Maar wat wij vaak doen is, wij zitten dan, we hebben een bankje voor de voor het gevel.
0: Daar heb ik geen ruimte meer voor.
2: Nee, ja, goed, daar hebben wij nog net de ruimte voor. Dan gaan we lekker buiten zitten, lekker voor, daar is het in de schaduw.
0: Ja.
2: En dan staat vaak de deur ook open. En dan komen de mensen langs gereden en die gaan lopen. En die lopen dan echt zo naar binnen.
0: Die loeren naar binnen, ja
2: zo
0: zeker.
2: Pontificaal naar binnen kijken. Ik denk,
0: ja, goed, ja, dat is mens eigen. Mensen zijn nieuwsgierig.
2: Dat is
0: altijd. Ja. Daarom zijn wij ook allemaal zo verzot op die social media. Want dat is gluren bij de buren.
2: Dat is waar.
0: Dat is toch zo? Facebook, Instagram, het is toch interessant. Wat doet een ander?
2: Ja, dat is zo.
0: Ja, het gras maar mensen zijn nieuwsgierig. That's it. Björn, nog snel even. Goedemorgen.
4: Marcel, Wouter, Klepke, goedemorgen allemaal. Marcel, ik hoorde jou net over jou een oude werkgever praten.
0: Ja.
4: Maar miste je ooit niet zo enkele collega's van jou een oude werkgever die ook nogal zeer van de polka's zijn? En is er ooit misschien een kans dat er ooit een samenwerkingetje
0: in zit? In zit.
4: Yo, mensen, de groeten, werk ze. En voor degenen die vakantie hebben, goed bezig.
0: Houdoe. Nou, dat is een goede vraag, Björn. Nou, ik heb niet echt snel dat ik mensen mis of dingen mis. Soms dan is het een afgerond hoofdstuk, toch? Het is een boek waar je doorheen bladert en dat hoofdstuk is gewoon gesloten. En of er ooit weer een hoofdstuk aan toegevoegd wordt, ja, dat zou best kunnen. Geen idee. En misschien wel hobbymatig ergens. Dat zou ook kunnen. En ik heb best nog wel contact hoor met wat oude collega's. Dus
2: gelukkig.
0: Ja, maar dat is toch helemaal niet erg? Nee. Maar ik heb contact met mijn oude werkgever. Maar ik heb ook wel contact met jongens die bij Veronica zitten. Of bij 538. Daar ken ik ook wel mensen. Ja, of bij 3FM ook wel. Ken ik ook een paar. En Radio 2. Dus dat is allemaal niet zo erg, toch?
2: Nee, zeker niet.
0: Dat is hetzelfde als een vrachtwagenchauffeur zeg maar, van het ene bedrijf niet contact mag hebben met een ander. Dat zou ook heel gek zijn, toch?
2: Dat zou raar zijn.
0: Dus, en COWET is inderdaad een afkorting van Go Ahead Eagles.
2: Ah.
0: Daar had je helemaal gelijk. Ik vind het wel gek. Waarom hebben ze die afkorting ooit bedacht? COWET.
2: Ja, het is bijna fonetisch.
0: En die hebben een oefenwedstrijd tegen Lutten. Dus weekendje Londen is dat voor Koerhuis. Oké, dan gaan wij even naar de truckerstrek van vandaag, jongens. Want zometeen is het tijd voor de Vroege Vogel. Daar kun je nog heel snel even voor opgeven. Last minute even in de app duiken met een berichtje met je voornaam er even in. We gaan voor Amber een truckerstrek draaien. Die komt met een suggestie om van Henk Wijngaard, let op, Zolang de motor loopt te draaien. En die hoor je niet zo vaak. Amber, dat is een goede suggestie. Dank je wel.

0: is een Marcel. Wie hebben we aan de lijn, Wouter?
1: We hebben aan de lijn Rick uit Almere.
0: Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Goedemorgen, Rick van de logistiek.
2: Ja, dat zeggen ze.
0: Ja, hè? Want zonder transport, Rick...
2: Ja, dan hebben de mensen weinig dingetjes, hè?
0: Dan liggen we op ons gat, liggen we dan, zonder transport. Wij kunnen er niet zonder.
2: Dan liggen we ook langer op bed, dat scheelt.
0: Ja, maar worden we daar beter van, Rick, uiteindelijk?
2: Nee, denk het niet.
0: Denk het uiteindelijk ook niet, hoor. Daar zou de wereld niet beter van worden. Maar het is af en toe wel eens even lekker, dat is wel waar. Rick, en was je vroeg vanochtend?
2: Ik ben elke dag 2:30.
0: Zo. Ja. Ja, dan snap ik wel dat je zegt van... Het is ook wel eens lekker om even uit te slapen. 2:30.
2: Ja, maar daar hebben we het weekend voor om uit te slapen.
0: Ja, dat is ook weer zo, ja. Maar hoe lang zijn je dagen dan?
2: In principe beginnen wij om 4:00.
0: Ja.
2: En tot zo lang als nodig is. Dus dat kan tot 11:00 zijn, kan tot 2:00 zijn.
0: Ja.
2: En als er dan nog wat meerwerk is, dan zelfs tot 5:00.
0: Maar ben je iedere avond ben je wel thuis?
2: Ik ben elke avond thuis.
0: Dat is ook wel wat waard, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Het is alleen een verwenning met vroeg naar bed gaan, hè.
0: Ja, want hoe vroeg ga je er dan in? Die vraag krijg ik namelijk zelf ook vaak, omdat we zo best wel vroeg zijn. Maar hoe vroeg lig jij erin?
2: Ik lig er om 10:00 in.
0: Oh, dan ben je ook laat.
2: Ja. Normaal gesproken ga ik pas om 2:00 mijn bed in, maar dat gaat niet in dit werk.
0: Dus, nee, dat gaat niet, ja. Dus 10:00 erin en dan 2:30 eruit.
2: 2:30 eruit,
0: zo.
2: Ja.
0: Nou, respect. Dat vind ik heel knap. Ja,
2: het houdt me jong.
0: Dat houdt je jong, ja. Nee, ja ik moet ook eerlijk zeggen, ja, die korte nacht, ik hou er ook wel van, hoor. Het is, gisteren was het volgens mij ook rond 10:00 erin. 3:15 eruit. Dus mijn nacht was iets langer, Rick. Maar goed, maar het is ook geen wedstrijd.
2: Gelukkig niet.
0: Zo
2: gelukkig
0: is het. Nee. Je bent hier wel doorheen gekomen. Of het nou een soort wedstrijd is, dat weet ik niet. Maar je bent vandaag wel onze vroege vogel, Rick.
2: Dat is hartstikke lekker. Het sluit ook goed.
0: Ja, wij gaan even wat leuks opsturen naar je. En je mag ook nog een liedje afvragen. En jij komt met...
2: Trots op jou. Vooral mijn collega's en iedereen die in de logistiek hangt.
0: Nou, dat is heel lief van je. Dankjewel, Rick. En een mooie dag vandaag, hè.
2: Gaat lukken. Het reist nog.
0: Jo.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homomonument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
3: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
2: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
4: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
2: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jeroen, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Inmiddels 2 files. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug heb je 7 minuten extra door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En ook wegwerkzaamheden op de A22 Beverwijk-Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk. Daar heb je 5 minuutjes door de wegwerkzaamheden op de A9. En dan een probleemie op het spoor. Want tussen Venlo en Kaldenkirchen, daar rijden bussen in plaats van treinen. En dat komt, dat heb ik nog nooit gelezen, dat duurt tot 3 uur vanmiddag, personeelstekort. Nou, staat er echt, huh? Personeelstekort.
6: Nou, nah.
5: De conducteur of de machinist die denkt, ik heb vakantie, ik moet mijn dagen ook opmaken.
6: Dat is bizar.
5: Ja, dat is echt, nou ja goed, de buschauffeur is er wel, want de bussen zijn ingezet.
1: Marcel de Vries.
5: Zet hem op onderweg, 7:04. Wij gaan lekker door met de ochtendshow voor deze woensdag. Dat breekt zo lekker de week, vind ik. Robert van Hemert onderweg met Zandloopster. Eerst Hike en lekker, lekker in de zon.
7: Zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
8: Mooi meisje!
7: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even op.

0: Zandvoort en Zandloofster. 7:10. Goedemorgen. Rise and shine voor deze warme, broeierige woensdag. Want dat gaat het worden, Wouter.
1: Ja, zit er ook een plaknacht aan te komen, zeker? Vannacht.
0: Het zou kunnen, ik heb geen idee.
1: Het is meestal met het weer.
0: Ik heb daar nooit eigenlijk last van of zo.
1: Oh.
0: Dan, nee, ik kan me niet echt aan storen of zo. Ik heb wel eens een vriendin gehad, inderdaad, die dat... Die dat wel had. En dan is dat wat lastig. Ik moest dat raam ook altijd open. Dat soort dingen. Maar ik heb dan ook weer het geluk dat ik niet zo snel gestoken word door...
1: Door muggen.
0: Muggen, inderdaad.
1: Heb ik ook niet heel snel, volgens mij.
0: Nee. Nu, ik heb nooit... Nee.
1: Nu sta ik ook wel altijd, voordat ik ga slapen, met zo'n vliegenwebber in mijn hand.
0: Oh echt? Ga je nog even de kamer schoonvegen?
1: Ja. Ja, sta ik een soort James Bond. Ga ik te kijken waar James ze Bond zouden kunnen verstoppen.
0: Had James Bond ook last van muggen dan?
1: Nee, maar die was gewoon altijd
0: handig.
1: Stond paraat.
0: Stond paraat.
1: En weet je wat de beste tip is? Tenminste, vind ik altijd.
0: Waaier.
1: Licht uitdoen, zaklampje schijnen. Dan zie je ze het beste. Dan zie je de schaduw het meest.
0: Oh, zo. Maar je moet ze gewoon laten vliegen.
1: Nee.
0: Ja, en dan moet je gewoon een waaier, die moet je een beetje op je gezicht zetten of op je lichaam. En dan komen ze niet bij je.
1: Ja, maar de echte doorzetter, die zwemt ook tegen de stroming in.
0: Nee hoor. Heb je geen last van? Echt? Nee, zeker niet. Nee, die hebben daar een hekel aan. Dat die wind er is.
1: Ik doe altijd het zeker voor het onzekere en...
0: Mappen. Zonde van de tijd, denk ik. Die 5 minuten, die kan ik nog hebben.
1: Ja, ook waar,
0: Die is voor mij.
1: Zit er
0: heerlijk. Het is, nogmaals, het is woensdagochtend en de ochtendshow is er tot een uur of 10. We gaan straks nog een spelletje spelen. We spelen zometeen ook de battle natuurlijk, zit er aan te komen. En ik wilde eigenlijk wat leuke zomerse muziek nog wat draaien tot 10 uur. Her en der, dus mocht je suggesties hebben. Wees welkom, dat ben je sowieso altijd bij ons in de app. Het kabinet moet dit jaar nog beslissen over de natuurvergunning voor Lelystad Airport. Als die er komt, wil het kabinet de luchthaven in 2027, volgend jaar dus, openen voor vakantievluchten en defensie. Natuurorganisaties en omwonenden verzetten zich fel vanwege stikstof en geluidsoverlast. Ja, dat snap ik ergens wel, maar anderzijds, het zou fantastisch zijn als het open gaat.
1: Ja,
0: dat zou voor mij echt fantastisch zijn. We hebben natuurlijk wel Eelde Airport in het noorden.
1: Oh ja.
0: Maar vanaf Eelde vliegt niet zo gek veel meer.
1: En Lelystad wordt toch dan een soort kleiner tweede Schiphol.
0: Ja, backup voor Schiphol wordt het. Ja. Zo zie ik het min of meer. Maar dat is voor mij een dikke uur rijden. Het zou fantastisch zijn als het open gaat.
1: Ja.
0: Ja, dat zou voor mij echt fantastisch zijn. We hebben natuurlijk wel Eelde Airport in het noorden.
1: Oh ja.
0: Maar vanaf Eelde vliegt niet zo gek veel meer.
1: En Lelystad wordt toch dan een soort kleiner tweede Schiphol.
0: Ja, backup voor Schiphol wordt het, zo zie ik het min of meer. Maar dat is voor mij een dikke uur rijden. Het ligt toch mooi centraal.
1: Ja, lekker.

0: Zeker.
1: Wel ook raar wat, wat daaraan vooraf ging.
0: Ja.
1: Werd deze meneer, die 20-jarige bestuurder, werd hij onwel? Of was het met opzet? En,
0: hij zit al sinds die dag dat het gebeurde, zit hij al vast.
1: Ja, ja, dan is er meer aan de hand.
0: Nou, dat dus.
1: Ja, dat kan bijna niet anders, toch?
0: Nee, dat lijkt mij ook. Anders kan je iemand toch niet zo lang vasthouden.
1: Blijft nog 60 dagen langer zitten.
0: Nou, dat.
1: Ja, dan is er wel, ja. Een Spaanse boer was stom verbaasd nadat zijn dieren een grote natuurbrand bij Madrid hebben overleefd. Hij kon zelf zijn vee niet op tijd redden. Maar de koeien en bizons die bleken hun eigen helden. Door het gras kort te grazen hadden ze een natuurlijke brandgang gemaakt, waardoor het vuur hun terrein oversloeg. Knap, wat slim.
0: Ja, dat is toch bizar.
1: Slimme beesten.
0: Zouden ze het bewust hebben gedaan?
1: Nou, dit kan ook meer geluk dan wijsheid zijn.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook gewoon.
1: Ja. Het is niet dat een van die koeien of bizons heeft gezegd, jongens, kouwen voor het leven.
0: Kouwen.
1: Kouwen voor het leven, want anders dan staan we hier zo meteen in de hens. Dan is de barbecue geopend, zeg maar. Maar het is wel wat een ellende, man. Ik zag gisteren ook beelden van, waar was dat? Op een van de costas, dacht ik, op Spanje. Dat er een hele grote rookwolk over dat strand ging. En dat de zon niet eens meer te zien is, dat het gewoon bijna nacht is.
0: Ja, doodeng.
1: Ja, doodeng. Dus, maar jij zit bij, waar ligt dat ook weer, Jorrit de Mar? Dat, in welke regio hebben we dan?
0: Dat ligt volgens mij een beetje, wel noord, even kijken. Ja, toch redelijk noord.
1: Noord.
0: Je hebt zeg maar die aansluiting met Spanje, een klein stukje naar beneden.
1: Oké, okay. Oh ja, ja, ja, daaronder.
0: Bij Barcelona.
1: Ik zag inderdaad, ik weet niet waar ik het op heb gezien. Dus ik kan het je ook niet meer doorsturen. Dus mocht ik het tegenkomen, stuur ik het even door.
0: Oh ja, is goed.
1: Het is wel handig om te weten, want jij zit er over 2 weken. Is het 2 weken, ja. Ja, nou, je zal net dat ongeluk hebben dat je daarna vakantie. Dan heb je het hele jaar, dus kijk je uit naar je vakantie.
0: Ja, zo.
1: Is zover? Ben je daar? Ach, jongens. In het noorden wat wolken, verderop veel zon, zwakke tot matige wind. Het wordt tropisch warm vandaag. Het wordt 28 tot 35 graden. Goed hydrateren, jongens. Maak je niet te gek.

geluk dat wij gewoon 24-7 in de lucht hangen. Zometeen Likkepep en Circus Tent. En de battle gaat zometeen tussen twee, nou ik kan wel zeggen, zomerse liedjes. Stemmen doe je zometeen in de NPO Luister-app. En dit zijn Mieke en Bandit.

0: aan. Ja, de battle is inmiddels te vinden in de app, want daar moet je ook zijn om te stemmen. NPO Luister, en dat is vrij eenvoudig, kinderlijk eenvoudig. Als je een pushbericht hebt gekregen en je hebt onze app al, dan kun je daarop klikken en dan zit je gelijk waar je moet zijn. En dan kun je de keuze even maken tussen de twee liedjes. Want wat hebben wij vandaag in aanbieding?
1: Nou, we hebben iets lekker zomers.
0: Ja?
1: Dus ik ben gegaan voor de shorts. Come on, ça va.
0: Oeh. Come on, ça va. Altijd tricky deze. Om daar iets tegenover te zetten, want deze doet het altijd goed. Hans van Vondelen met zijn mannen. De shorts en comment ça va. De Shoenies hebben dit ooit gecoverd.
1: Oh?
0: Ja. Op het legendarische album Verse Vis en Lingerie. Daar hadden ze het liedje Comment ça va omgedoopt tot Comment ça va.
1: Comment ça va?
0: Comment ça va. Frans was niet zo goed van Ronnie Ruijs al, denk ik.
1: Mooi.
0: Comment ça va van de shorts. Daar gaan we dus voor. Tenminste, Team Wouter. Team Marcel die komt ook met een wel een zomers Caribisch dingetje. Van Travassi en Wasmachine.

Joubloe, joubloe. Laat me weten in de app waar je het meeste zin in hebt. Wordt dat de shorts met Comment ça va? Of wordt het Wasmachine van Travassi? Het stemmen kan vrij eenvoudig dus en ook gratis. En 30 minuten lang. Ja, dan heb je even tijd. Doe je best. Gaan wij dat ook eens even doen hier achter het uitzendbureau met wat muziek uit te zenden. Waaronder deze van Mart Hoogkamer.

0: 112. Is het alweer zo laat? Marcel.
1: Ja?
0: Tijd voor een piratenplaat.

0: Wat vroeger ook nog wel eens vaak aangevraagd als het radio-ensemble. Maar het is toch echt radi-ensemble. En Meisjes in Bikini, het is 7:30 precies. Battletje gaat wel lekker volgens mij, Wouter.
1: Ja, gaat prima, maar er kunnen altijd stemmen bij.
0: Dat is zeker waar, want hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag. Zometeen over een minuutje of 25 voor.

0: stroopwafelbroodje nu. Jij niet?
1: Ja, croissantje.
0: Stroopwafelbroodje met een beetje patugijn. Oh. Croissantje, ook lekker. Ja, ook lekker.
1: Beetje jam ertussen.
0: Een jam?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Maar als hij vers gebak is, gaat hij er zo ook in, hoor.
1: Ja, nee, zeker.
0: Kom ons af aan. En dan tegenover hebben we de wasmachine. Wasmachine Travassi. En wasmachine is die voor Team Marcel. Je kan stemmen in de NPO Luisterapp. Zou leuk zijn als je net even een klein moment over hebt, als je dan nog even die moeite gaat nemen. Waarderen wij ten zeerste. In het noorden wat wolken, verderop veel zon. Het wordt een prachtige dag bij een zwakke tot matige wind. Let eens even op, wordt het vandaag tropisch warm. 28 tot 35 graden.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
3: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
2: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein.
0: Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Wegwerkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar heb je 7 minuten. Minuut of 8 ook door wegwerkzaamheden op de A50. Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 6 kilometer, rechte rijstrook is dicht. En de A325 van Nijmegen naar Velpenbroek. Voor het knooppunt Velpenbroek daar heb je een minuutje of 5. Ook door wegwerkzaamheden, de weg is daar gesloten. Ja, net al gezegd, op het spoor gaat het niet goed. Als je even van het onderste puntje, nou niet helemaal, vanaf Venlo. Het is wel Limburg natuurlijk, dus wel, het voelt als onderin.
1: Ah, dat wel.
0: Als je naar Duitsland wilt, naar Kaldenkirchen, dan moet je met de bus. En die worden ingezet, want de treinen rijden niet. Er is een tekort aan personeel. Mocht u nog een goede baan willen bij de NS...
1: Dan is nu het moment om te onderhandelen.
0: Ja, dit is het moment. Ze zoeken jou.
4: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
0: Zeker.
5: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1 van de zomer.
0: Reken maar met Amar en stem in je hart.

0: Goedemorgen, het is 8:10 geworden op deze woensdagochtend. Ik zit nog eventjes een beetje te dubben, Wouter. Want zaterdag is het natuurlijk weer tijd voor het piratenuurtje.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik had al beloofd aan de lieve luisteraars om er een langere van te maken.
1: Een langere variant versie.
0: Ja, ja, maar ja. Hoe lang moet ik het maar maken, denk je?
1: Ja.
0: Hoe lang zullen we zoiets maken?
1: Maar heb je zin in?
0: Nou ja, zin, ja. Ik heb altijd wel zin om... I'm born ready, zeg maar. En dat maakt me niet zo gek van uit. Ik ga het vanuit huis even doen.
1: Ja?
0: Ja, gewoon in mijn eigen piratenschuurtje. Dat zal wel bloedverziekend heet worden, maar dat zien we dan weer.
1: Dat heb je ervoor over?
0: Ja, natuurlijk. Maar ik begin om 5 natuurlijk. En wanneer zet ik de landing in?
1: Ja, wat nou als je het gewoon op gevoel doet?
0: Dat ik het gewoon openlaat.
1: Dat je het openlaat?
0: Dat het nachtwerk wordt.
1: Nou, dat zou kunnen.
0: Nou.
1: Dat jij op een gegeven moment aanvoelt dat je... Nah.
0: Nou, dat denk ik niet, want kijk, ik drink niet onder werktijd. Nou, misschien eentje, maar niet...
1: Nee.
0: Dus ik wil zaterdagavond nog wel even... Dan denk ik zo rond 1:50 nog wel even zelf zitten.
1: Nou, dan zeg je...
0: Tot 10.
1: Ik zit er tot 10.
0: Tot 10. Dat is wel lang, hoor.
1: 5 tot 10 is lang, hoor.
0: 5 tot 10 is een lange zit.
1: Een lange zit.
0: Maar dan moet ik er wel van overtuigd zijn dat er mensen gaan luisteren. Want anders zit ik voor de bloempot. Dan
1: nee.
0: Net zo goed de landing om 8:00 inzetten.
1: Ja, nee, je moet het niet voor saus gaan zitten doen.
0: Nee, dat voor saus. Dat. Exact. Nou, laat het maar even weten, jongens. Het wordt wel mooi weer, volgens mij, zaterdag.
1: Ja, dacht ik. Geloof het wel, toch?
0: Even kijken. Ik ga even...
1: Wordt het alleen vrijdag, gaven ze kans op een bui af met misschien wat onweer.
0: Nee, zaterdag wordt prachtig zelfs.
1: Zaterdag wordt mooi, hè?
0: Volop zon en 25 graden. Dus dan wordt het piratenuur, de barbecue edition.
1: De barbecue edition.
0: Dus dan kun je lekker blijven zitten na de barbecue. En dan zet ik de muziek op.
1: Kijk. Hey, ik klinkt als een hele goede zaterdagavond.
0: Dat denk ik wel, ja. Nou, dat zetten we al vast even. Dit is niet overlegd hier op de zaak, hè. Niemand weet het. Dus houd dat onder de pet, Wouter.
1: Oh, ja, ik hou het helemaal...
0: Dat wordt illegaal.
1: Ik zeg niks.
0: Ja, oké. Okay. 2 liedjes in de battle. Dat zijn de volgende liedjes. Voor Team Wouter is het...
1: The Shorts, Comment ça va?

0: Wasmachine, laat hem maar lekker draaien. Even centrifugeren en klaar. Gooi het maar even in de app. Waar heb je zin in? Comment ça va of wasmachine? Nou, en in diezelfde app daar hebben wij al dagen, Wouter, dat viel ons op beide,
1: ja,
0: een aanvraag van een bepaald liedje. En ik heb dat liedje even opgescharreld inmiddels. Ik heb hem ook even al een beetje gecheckt.
1: Ja, we hebben ons oortje er al een beetje opgegooid.
0: Ja, want ik moet eerlijk zijn, ik ben wel vrij eerlijk. Dat weet jij ook, Wouter, inmiddels, ja. Bij Recht door Zee. Ik heb wel een mening over muziek en dat soort dingen. Want er wordt ook dat andere liedje wordt aangevraagd. Daar had ik het net over. Hoe heet het ook maar weer?
1: Oh, van de Zonnebank.
0: Van de Zonnebank, ja. Ja, ja, en ik snap het idee erachter. Want dat werd ook al een paar keer aangevraagd. Hoe heet dat nou ook maar weer? Van Ray en Beer, toch?
1: Ja, Ray en Beer.
0: Ray en Beer met Zonnebank.
1: Ja.
0: Maar, en het idee is leuk van het liedje. Maar wat ik zonde vind aan het liedje, en daarna hou ik er ook over op. Daar wordt het K-woord zit erin.
1: Ja.
0: En liedjes met het K-woord erin vermijd ik.
1: Ja.
0: Want ik vind het vreselijk. Als mijn zoon, of onze zoon moet ik zeggen, ooit het K-woord in zijn mond neemt, dan krijgt hij echt.
1: Is hij nog lang niet jarig?
0: Nee, is hij nog lang niet jarig, nee. Want dat vind ik vreselijk om daar iets. En ik weet, het is met een gimmick gedaan en met een grap, maar dan nog.
1: Nee,
0: dus ik wil
1: het
0: toch eventjes gezegd hebben. Maar daar doelde ik niet op.
1: Nee.
0: Want Reinier Peters wordt veel aangevraagd. En Rick heeft het gedaan. En vanochtend Simon ook al. En gisteren was Ruben erbij. En Celen en Gerrit. En heel veel mensen die hebben dat liedje aangevraagd. Ik heb hem even gecheckt. Het is best een leuk liedje.
1: Ja, ik vond het ook. Lang niet gek.
0: Lang niet gek, zeg jij. Nou, ik ga hem gewoon even opzetten. En dan laten we eens even horen wat onze luisteraars ervan vinden. Want die hebben namelijk ook een hele eerlijke mening.
1: Zeker.
0: Gooi dat maar eventjes in een appje zometeen met, nou ja, bijvoorbeeld ja of nee. Of
1: prima.
0: Prima. Een vinkje, een groen vinkje. Zo'n smiley emoticon.
1: Of een cijfer.
0: Of een cijfer. Oh ja, dat is mooi.
1: Toch?
0: Ach, dat is veel beter nog.
1: Tussen de 1 en de 10.
0: Dan gooi even een cijfer tussen de 1 en de 10, inderdaad. Een 10 staat dan voor uitmuntend.
1: Ja.
0: Een 1 voor prullenbakwerk.
1: Van nooit meer draaien.
0: Nooit meer draaien. Laat me weten, het liedje van Reinier Peters heet Nooit meer weg. Dat is voor de thuisblijvers dit. Nooit meer weg.

0: Mustafa.
1: Je mag het doorgeven in nogmaals de NPO-luister-app. Duik dan even in het juiste kanaal, dat van Sterren NL. En dan druk je even op bericht en dan wijst het zich allemaal vanzelf vanaf dan. We hadden net dat liedje van Reinier Peters, zeg ik dat goed? Ja, ja. Reinier Peters. En we gevraagd om een cijfer. Dat was een goede ingeving voor jou. Want dan kun je inderdaad nauwkeurig peilen wat men ervan vindt.
0: Even een rapportcijfertje.
1: Nou, laten we eens even een goed nummertje van Reinier, zegt David en Eva. 14. Oh, dat vind ik altijd lastig. Want dan weet je nooit wie heeft geappt. Dat is hetzelfde mensen die een gedeeld Facebook-profiel hebben. Oh, zie je dat ook wel eens?
0: Ja.
1: Man, vrouw hebben samen één profiel. Ja. Denk ik, ja, ja. Wie heeft nou dit bericht geplaatst?
0: Dat staat, dan staat er ook bij van Harry en Jannie zijn
1: jarig. Ja, Harry en Jannie.
0: Ik denk, ja, gefeliciteerd, maar wie van de twee is jarig?
1: Ze kunnen nooit, nou ja, het kan wel. Technisch gezien zou het kunnen, maar de kans is vrij klein dat mensen dan tegelijk jarig zijn. Maar Harry en Jannie, zei je? Ja. Harry en Jannie, ja. Of het was een mooie dag vandaag. Hard gewerkt. Maar dan denk je, ja, was het Harry of Jannie?
0: Ja.
1: Wie heeft dan hard gewerkt?
0: Precies, voor hetzelfde deed Harry. Hij was er helemaal uit zijn naad gewerkt. En Jannie gewoon de hele dag uit de neus te eten op de bank.
1: Dus hetzelfde als dit. David en Eva, 14, die zegt, goed nummertje van Reinier. Maar ja, vindt David dat? Of Eva?
0: Of Eva, ja.
1: Misschien vindt Eva het wel helemaal niks.
0: Dat zou kunnen.
1: Dikke 9, zegt Jeffrey. Topplaat. Jennifer zegt een 5. Willem zegt een 3 voor de moeite. 6 niet slecht, maar zeker ook geen banger, zegt Dave. Ik geef het een 8, zegt Thomas. Meike zegt, ik geef het zeker een dikke 9. Deze kan wel op de nominatie voor de banger, voor het banger alert. Te veel hier, dus een 4, zegt Spanje 2010. Spanje 2010, oh ja, dat klopt, met het WK heeft Spanje gewonnen. 2010. Ik zit net te denken, 2010, ja, Spanje 2010. Toen hebben wij verloren in de finale.
0: Was dat met Tim Krul?
1: Ja, dat was dat jaar, denk ik, inderdaad. Ja, met die penalties. Ja, Roos zegt een 8. Evert zegt ook hartstikke leuk liedje. Ik geef het er 8,5 voor het liedje. Guido zegt een 8. Randy een 4. Frans, die gaat nog lager. Die gaat dan 3. Stefan Dirk zegt een 7,5. Gerrit zegt een 10. 8 voor Danielle. En een dikke 10 voor Tom Overgoor. Voor die lange bij ons uit Didam. Daar komt hij dus vandaan.
0: Ah.
1: Kijk, nou, dat is toch mooi. Dat is een beetje... beetje Samsam.
0: Gemiddeld.
1: Gemiddeld gezien is het een prima rapportcijfer.
0: Precies. Als het een examen was geweest, was hij geslaagd.
1: Dat denk ik ook. Ja, dus gefeliciteerd. Even kijken. Non de Jure, de naam al 20 keer aangepast, zegt David en Eva.
0: Ja, of Eva. Ja, wie zegt
1: het? Ja, wie inderdaad. Nou weten we nog steeds niet wie dat heeft gezegd. Ja, we doen dan even gewoon een nieuw profiel aanmaken.
0: Ja. Ja, ja. Want één van de twee is natuurlijk gefrustreerd over die naam. En de ander zegt, nou, wat is er nou aan de hand?
1: Nou, wie is het? Wat denk je?
0: Ja. Ik denk... Kijk, door de non de duur denk ik David, maar er staat ook zo'n smiley bij met een traantje. En dat vind ik dan weer meer... Denk ik, oh ja, het zou ook Eva kunnen zijn.
1: Oké. Wordt nog even correctie gedaan met Tim Krul. Dat was 2014, was dat.
0: Oh, excuus.
1: Ja, nee, ik was dat ook al... Dat was... toen waren we ook wel best aardig, toch?
0: Ja,
1: ja, toch, van 2014. Maar 2010 was nog beter.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Dat was finale werk, was dat.
0: Dat was met...
1: met Spanje.
0: Met Spanje. In 2014 was Louis van Gaal.
1: Zeg maar, ja, in 2010 was Bert van Marwijk,
0: dacht ik.
1: Beetje van Marwijk. 7:08. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Waar we dus zometeen Comment ça va gaan doen van de shorts. Of Travassi ga je zo meteen horen. Maar eerst een rammer van de bovenste plank. Rutger van Barneveld. Zou die hem nog kunnen horen zelf?
0: Jawel.
1: Ja, denk je wel? Ja. Zwoele zomernachten.

0: Zomernachten. Wordt denk ik best wel spannend ook, richting de top 1000... die we natuurlijk in oktober gaan doen. Want dan, dat is vaak wel een afspiegeling. Kijk, de Nederlandstalige top 1000 is natuurlijk van alle tijden. Dus dat is, met de beste muziek ooit gemaakt, Nederlandstalig gezien. Ja, welk liedje, dat is toch vaak bovenin... welk liedje zou op 1 komen? Dat is toch vaak een recent liedje. Ja. Zou dat Cheerio worden? Wordt dat Zoele Zomernachten? Of misschien dat Tinto de Verano zo meteen nog flink doorloopt.
1: Zo.
0: Of de tapster uit Tijuana. Dus er zijn best wel opties. Maar die Cheerio en Zoele Zomernachten, die zouden nu, denk ik, als we nu die lijst zouden maken.
1: Zou één van de twee bovenaan eindigen?
0: Denk ik wel, ja. Kijk, het wordt dus een publiekslijst, is het natuurlijk. Dus ons luisterende publiek mag stemmen.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Spannend.
0: Wat denk je?
1: Ja, ik denk dan toch Cheerio.
0: Ja, denk ik ook. Ja, vermoed ik. En ik vind dat ik gun het Rutger ook, hoor. Maar
1: gun het ze allebei even veel.
0: Ja, zeker. Alright, mag ik jou feliciteren, beste Wouter?
1: Want, hartelijk dank.
0: Het is gelukt met hoeveel procent eigenlijk?
1: 61% van de stemmen.
0: Hoor eens even. 61%. Een lekkere dagwinst naar team Wouter. En voor een goed liedje ook, hoor.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
3: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus er wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
2: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
4: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
5: Pardon?
4: De dag is van ons vandaag.
2: We worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij SC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
6: Heer Tjepkema, dank u wel voor de informatie. Ik heb hier ook nog wat informatie. Dat is verkeersinformatie van de ANWB. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Wegwerkzaamheden, een minuutje of 7 aan vertraging. Een minuut of 12 heb je op de A50. Ook daar wegwerkzaamheden. Os-Arnhem voor Renkum, 12 minuten. En de A325 Nijmegen naar Velperbroek. Tussen Elden en Velperbroek, 9 minuten. Ook door wegwerkzaamheden. Weg is daar gesloten. Dan een paar problemen inmiddels op het spoor, Wouter. Het wordt steeds erger. Het is echt niet normaal. Attentie, attentie. Defecte trein. Er rijden geen treinen daardoor tussen Breda en Roosendaal. Dat duurt tot ongeveer 17:30 vanavond.
7: Zo.
6: Nou, dat kan gebeuren, weet je, defect.
7: Ja, oké.
6: Maar tussen Venlo en Kaldenkirchen, daar rijden geen treinen, maar bussen. En dat komt door een personeelstekort.
7: Staat de vacature inmiddels wel open?
6: Vacature, die staat open, denk ik.
1: Marcel de Vries.
6: Dat kan je melden. 8:04. Goedemorgen, ochtendshow voor deze woensdagochtend. Zometeen gaan we nog een spelletje spelen. Onze 06-roulette. Maar

0: En de badkamerkraan. Heerlijk. 8:10. Goedemorgen. De ochtend is van ons, jongens. De ochtend van 29 juli. Ik zie dat we zometeen Linda, Roos en Jessica gaan draaien.
1: Oeh.
0: Dat is voor mij een jeugdsentiment.
1: Het jeugdsentiment?
0: Ja.
1: Is dat jouw dat... K3?
0: Ja, mijn K3. Ja, ik vond Linda Rozjeska iets meer dan K3. K3 in, ja. Als in van K3 is echt, was echt voor kinderen meer, voor echt jong. En Linda Rozjeska, ja, ik was toen... was 1995 toen Ademnoten nummer 1 was. Die gaan we overigens niet draaien. Dat was 95, dus toen was ik 14.
1: Oh ja.
0: 14 jaar.
1: En toen was je er helemaal weg van?
0: Ja, ik vond Roos, vond ik... Dat ook zo'n girl next door idee had ik daarbij. Oh, daar was ik verliefd op.
1: Ach.
0: Ja, maar Guusje Nederhorst, ja.
1: We zeggen ja.
0: Ja. Ja, prachtig. En de meeste jongens die gingen natuurlijk voor Jessica, voor Katje Schuurman.
1: Oh, voor Katje Schuurman, ja, natuurlijk.
0: Ja, ja. Krulletjes, ondeugende blik. En ja. Die was natuurlijk razendpopulair. Het is een hele mooie documentaire over hun. Staat op een of andere streamingsdienst. Ik heb daar een stukje van gekeken. Heel indrukwekkend, wat die meiden toen hebben meegemaakt.
1: Oh.
0: Ja. Maar dat was eigenlijk een grap. En er zouden veel meer in dat trio gaan, hè. Het was eigenlijk geen trio. Dat was, zij zou er ook in, Janine.
1: Oh, Janine.
0: Janine,
1: van Ludo.
0: Van Ludo, inderdaad.
1: Ja, Caroline, ja. Nog wat.
0: Ja, Caroline. Niet Tenzen, maar die andere, ja. En die zou er ook mee, maar die vond het een beetje, vond het wat kinderachtig of zo. Was, ja, en die, dat is er niet geworden.
1: Caroline de Bruin.
0: Ja, die, ja, inderdaad, ja, de Bruin. Ja, ja, ja. Dus we gaan even zo meteen Linda Roos en Jessica draaien. Ik zat ook te denken, Linda Roos en Jessica, die had nog zo'n ander liedje. Dat was een meer zomersliedje. Ik zat even te zoeken nu, hoor.
1: Zomersliedje van Linda Roos en Jessica.
0: Ja, dat was deze. Ik zal even een klein stukje... Och, dit vond ik ook mooi, ja. Dat kwam er net even na. Druppels heet dat. Maar ik wilde eigenlijk alles of niet zo meteen even doen, maar... Het is echt jaren 90, hè? Dat hoor je wel aan.
1: Ja, mooi.
0: Ja. Herinnert u zich deze nog? Nog. Gehoord, hè?
1: Nee.
0: Nee, ik denk het ook niet. Heel veel mensen kennen dit. Druppels op me.

0: Ja, dit was echt zomer was dit. Het doet me echt terugdenken aan misschien wel zomer 96 of zo was het. Ja.
1: Ik snap wel dat Caroline de Bruin dit wat kinderachtig is.
0: Oké, ik doe zometeen alles of niets. Dat is echt een toplaat, vind ik dan, hè. Dat gaan we zo meteen eens even regelen. Wat nieuws van vandaag. Nederlanders drinken steeds minder pils en stappen vaker over op alcoholvrij bier. Toch is de totale bierverkoop gedaald door de hogere bieraccijns, gestegen kosten en veranderend drinkgedrag. Vooral brouwers en de horecamerken de gevolgen. Terwijl de markt voor speciaal bier wel stabiel blijft. Ja, ik zie heel veel jeugden, of jeugden, wat oudere jongeren misschien, met van die blikjes.
1: Blikjes.
0: Ja, blikjes. Ik weet niet, ik heb dat spul nog nooit gehad, maar de verkoop gedaald door de hogere bieraccijns, gestegen kosten en veranderend drinkgedrag. Vooral brouwers en de horecamerken de gevolgen. Terwijl de markt voor speciaal bier wel stabiel blijft. Ja, ik zie heel veel jeugden, of jeugden, wat oudere jongeren misschien, met van die blikjes.
1: Blikjes.
0: Ja, blikjes. Ik weet niet, ik heb dat spul nog nooit gehad, maar de namen ga ik niet noemen.
1: Van

0: weer een fortuin aan Statiegeldplein. Ja, bizar.
1: Blikken. Ja. Er is ophef over de rode kaart voor Bril en Bolo van, op het WK voetbal van Zwitserland. Spelersorganisatie IFAB die vindt dat de Zwitserse aanvaller onterecht werd weggestuurd naar Schwalbe. De FIFA die blijft erbij dat de beslissing van de VAR wel terecht was. Want kom niet aan de FIFA, want de FIFA bepaalt. Ja, dat is toch zo?
0: Ja, dat is zo.
1: Ja. Ja, je kan van alles vinden, maar FIFA bepaalt. Is.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja. En Macaulay Culkin heeft plannen voor een nieuwe Home Alone film. De 45-jarige acteur die heeft zijn idee ingediend bij Disney. En de filmstudio zou enthousiast zijn. Culkin die speelde als kind de hoofdrol in de eerste twee bekende kerstfilms. Fantastisch.
0: Ja, hij was Kevin. Weer.
1: Ja, Kevin.
0: Ja, ik kijk hem altijd met mijn vader.
1: Ja?
0: Tot de grootste frustratie en irritatie van mijn moeder. En juist daarom vind ik het elk jaar leuker om te zeggen, nou, gaan we lekker Home Alone kijken.
1: Dat blijft toch fantastisch als die boeven dan op een gegeven moment bij het huis komen. Ja. En dat die muts in de fik gaat. En dat hij bij die trap neer
0: zo
1: de mythe.
0: Altijd het moment dat die voet zo langzaam op die spijker zakt.
1: Die spijker, ja, die voel je, hè? Ja. Klopt, ja. Die voel je. Nou, vandaag voel je ook de warmte op je lichaam. Want het wordt een mooie dag vandaag. In het noorden wat wolken, verderop volop zon, zwakke tot matige wind. Tropisch warm gaat het ook worden.

0: Justin de Wild. En Cheerio. Tijd voor een spelletje. Tijd voor wat prijzen die we gaan weggeven. Nog voor 9 uur.
1: Kom

0: Kapsel.
1: Dit is 06 Roulette.
0: Kapsel.
1: 06 Roulette.
2: Het is tijd om het balletje even rond te laten gaan, beste Wouter.
3: Ja, ik ga mijn best weer doen.
2: Tijd om prijzen weg te geven. Onder andere de SterrenNL Big Shopper. En andere leuke prijzen valt het te winnen. Mocht je het cijfer of getal in je 06-nummer hebben. En dat wordt nu bepaald. Let op. Zo. Dat is weer een lekkere, want die hebben echt de swing te pakken. De
3: smaak te pakken.
2: Ja.
3: Het getal 2.
2: 2?
3: 2.
2: Hé, dat is mooi.
1: 06 Roulette.
2: Als je hem hebt, ik heb hem niet. Heb jij hem?
3: Ik heb hem ook niet.
2: Ook niet? Oeh. Nee, heb je wel een 2, dan ben je aan de beurt vandaag. En dan mag je even een appje sturen. Ook wel vaker dan één keer. Het mag namelijk zo vaak als mogelijk de komende 30 minuten... met het woord jackpot. Mits je dus alleen die 2 hebt. En die moet dan na de 06 komen. Hè? Dus ja, een 2'tje. Heb je meer je nummer? Laat het ons weten. Wie weet pak je zo meteen de prijzen.

0: Carnaval op de Vespa met Dave Dekker. En Daan die is er nog bij. Goedemorgen.
1: Morgen, Marcel. Hey. Hey, nog een raadje voor splitsing met wind en zeilen.
0: Oh, mooi.
1: Alvast bedankt, hè. Yo.
0: Zouden we wel even kunnen doen, hè, Wouter?
2: Zo ben ik groot voorstander van.
0: Ja, groot voorstander van zelfs. Okay. Ik ben ook voorstander van om nog even te laten weten aan onze luisteraars wat nou het cijfer is in de 06-roulette.
2: Dat is het cijfer 2.
0: 2. Als je die nou hebt in je 06-nummer, dan ben je aan de beurt. Mag je een appje sturen? Naar Sterren NL inderdaad in de NPO luisterapp. Je stuurt even het woordje jackpot. In het noorden wat wolken, verderop volop zon. Het wordt een prachtige zomerdag. Zwakke tot matige wind met tropische temperaturen vandaag. Tussen 28 en 35 graden.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
4: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
3: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
5: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dooi is usus.
0: Pardon?
5: De dag is van ons vandaag.
3: We hebben vandaag duizenden bezoekers verwacht.
0: De dij is usus.
2: De dij is usus.
0: Ja, usus.
2: Usus.
0: Ja.
2: De dij is usus.
0: Ja, dat is hem. Ja, Fries is niet zo moeilijk hoor.
2: Nee, je moet alleen even kunnen.
0: Nou ja, de kinderen spreken bij ons ook, dus zo moeilijk moet het niet zijn, denk ik. Het kaatsen is inderdaad vandaag. Ja, en kun je scootjes healen? Kun je dat wel?
2: Scootjes healen?
0: Ja, dat gaat ook. Nou ja, Wouter.
2: Hey.
0: Ik burger jou zo in, geen probleem. Verkeersinformatie van de ANWB, de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost. 18 minuten door wegwerkzaamheden. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 5 minuten door wegwerkzaamheden. En nog meer wegwerkzaamheden, want ja, zomervakantie, dan wordt er flink gewerkt aan de weg. Ook aan de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum. Daar heb je 13 minuten.
6: NPO Sterren NL.
7: De nummer 1 van de zomer.
0: Busy en Yves Berendsen. Hoi zo meteen na splitsing, wind en zeilen.

0: een rammer is dit. Dit is niet... niet te geloven.
1: Heerlijk.
0: Busy en Yves Berendsen en we zijn er. Ja, dat is toch, dit liedje. Dat ja. Is, wat een blazer is dit. Ja,
1: heerlijk. Ik vind gewoon die trompetten vind ik zo lekker. Bam,
0: bam. Ja, dat gewoon... melodietje, dat blijft dan lekker op loopje. En dan het zingen van Yves tegenover de rap van...
1: Ja. Mooie balans.
0: Ja, ik vind ook, ja, super. En beide zitten ze in de beste zangers.
1: Ja,
0: van
1: het
0: nieuwe seizoen, komende seizoen. Denk zo'n beetje ergens in augustus wordt het
1: 29 augustus.
0: Ah, je weet het ook. 29.
1: Om half 10.
0: Dat is de eerste.
1: Ja, 29 augustus, half 10, NPO 1.
0: Fantastisch programma. Dat vind ik echt.
1: Ja, ik vind, ja,
0: Moet meer muziek op televisie.
1: Meer muziek op televisie.
0: Ja.
1: Vind ik een mooi statement.
0: Mooi muziek, meer muziek op televisie. En we hebben natuurlijk de muziekfeesten, die worden uitgezonden momenteel. Dus dat is ook...
1: dat is elke vrijdag.
0: Ja, je zit hier goed. Avrotros doet dat wel. En het is niet om eigen clubpie, wij van WC 1.
1: Nee.
0: Maar wij zijn wel van de muziek. Ja. En dat is mooi.
1: Dat is lekker.
0: Prachtig. Moet ik ook terugdenken aan de tijd dat... we hadden het net over... Ik draaide Linda Roos Jessica. Dat was natuurlijk uit de tijd van TMF.
1: TMF, ja.
0: TMF had je. Dat was, ach man, ik was tiener. En dat op televisie. En dan kon je die clippies kijken. Ik zat de hele dag in die muziek. Ja, fantastisch.
1: Was dat vorig jaar dat het een jubileum of zo was van TMF?
0: Volgens mij hebben ze dit jaar dat kanaal weer in de lucht geholpen, toch?
1: Ja, of iets van een terugblik dat er was. Of,
0: ja,
1: daar heb ik wel een stuk van
0: volgens
1: gezien.
0: Volgens mij hebben ze die clippies weer draaien ergens. Maar ik heb het zelf niet op tv, dus...
1: Ik ook niet.
0: Weet niet waar ik dat kan ontvangen. Geen idee, maar goed. Hey.
1: Ik gok online.
0: Online. Waarom niet? De wereld is toch online. Hè? Wij hebben vandaag een spel voor te spelen. 06 Roulette. En dat doen wij vandaag met cijfer...
1: 2.
0: Als je 2 in je nummer hebt, dan mag je even appen naar Wouter. Want die zit er nog even voor klaar. De komende 10 minuten ongeveer. Mag je even een appje sturen met het woord Jack. Pot. We hadden het net over de beste zangers. Busy en Yves Berendsen dus in het komende seizoen.
1: Ja.
0: Maar zij zat een tijd geleden, zat ze ook in Beste Zangers. Julia Zara.
1: Oeh.
0: Ja. Ja, en zij deed dit liedje. Dat was Jan Keizer zat er toen ook in, van BZN.
1: Ja, want in Beste Zangers zingen ze elkaars nummers, toch?
0: Elkaars nummers, ja. Inderdaad. En zij, Julia Zara, zong een liedje van BZN, Just an Illusion. En dat vind ik zo'n waanzinnig mooi, schoon liedje.
1: Oeh.
0: Ja, dat begint heel rustig namelijk, heel klein. En daarna wordt het steeds meer. En op het einde dan, luister zelf even, want dit is echt wonderschoon. Just an Illusion, Julia Zara.

0: de lange nacht.
1: 06 Roulette.
0: Spelen wij vandaag de 06 Roulette met het cijfer, beste Wouter.
2: Cijfer 2.
0: Cijfer 2 moet je je nummer hebben. Wie hebben we aan de lijn?
2: We hebben aan de lijn Dylan uit Zuid-Scharwoude.
0: Dylan.
3: Hallo.
0: Goedemorgen, hoe is het?
3: Goedemorgen, ja, goed.
0: Ja, ben je druk?
3: Ja. Ja, op zich wel.
0: Op zich wel, maar je hebt wel even tijd om even een belletje te doen.
3: Ja, altijd.
0: Tussen de werkzaamheden door, want je bent gewoon aan het werk.
3: Ja, top.
0: Dus geen vakantie of heb je al gehad of krijg je nog?
3: Nee, ik heb al vakantie gehad.
0: Dat meen je niet?
3: Ja.
0: Dan ben je er weer vroeg bij. Het is nog niet eens augustus.
3: Nee, ik was in juni naar Zakynthos.
0: Oh, leuk. Hey.
3: Ja.
0: Zakynthos, ja. Prima, hè, daar.
3: Ja, dat is top. Dat is heerlijk.
0: Was je ook bij dat scheepswrak?
3: Ja, ben ik ook geweest.
0: Ben je daar beneden geweest of erboven?
3: Nee, erboven.
0: Erboven, ja. Mocht je er nog komen?
3: Ja, er lagen al wat bootjes. Maar...
0: Oké. Ja, want ze hebben volgens mij... Het is een gevaarlijk stuk daarboven op dat klif. Daar mag je daar mocht je niet meer staan, begreep ik.
3: Nee, zoiets heb ik ook gehoord, ja.
0: Ja, maar dat was nog niet in toen jij er was.
3: Nee, ik stond er nog.
0: Oké, ja. Ik stond goed. En gelukkig maar, want dan moet je niet naar beneden keilen. Want wat is een hoogte, man.
3: Ja, het is een diep put naar beneden, ja.
0: Ja. Hey, en nu ben je aan het kitten.
3: Ik ben kanstukken aan het afkitten.
0: Kanstukken?
3: Luchtdichtmaken.
0: Wat zijn kanstukken?
3: Ja, die heb je zeg maar bij je, vanaf je kozijn als aftimmering.
0: Oké. Kanstukken, en die moet je even kitten en dan is het waterdicht.
3: Nou ja, luchtdicht meer.
0: Of luchtdicht is het, oké.
3: Okay,
0: ja. Oh, op die manier. Oh, dat is wel handig inderdaad. Oh, dan kun je bij mij nog wel eens een klusje doen, want... Ik woon in zo'n oude tempel. Als de winter goed opstaat, dan heb ik binnen ook windkracht 6. Ja.
3: Maar je mag me altijd bellen.
0: Oké, ik heb je nummer, Dylan. Heel goed. Hey, jij hebt een 2 in je nummer. En wij hebben het even gecheckt, Wouter. Hij heeft hem, hè?
3: Ja. Lekker.
0: Gefeliciteerd, man. We gaan even een leuke prijs opsturen naar je. Ik wens je voor vandaag een mooie dag. Niet te veel in de zon staan, hè?
3: Nee, ik sta binnen. Dus dat is goed.
0: Het is binnen. Oké. Ja. Mooie dag gewenst.
3: Dankjewel.
0: Dag Dylan.

0: 4 voor 9. NPO Sterren NL staat lekker aan op deze lekkere zomerse dag. Subtropische dag, kun je het ook noemen, want het wordt gewoon maximaal 35 graden. Normaal zeg.
1: Korte broek kan aan.
0: Korte broek mag aan. Dat is no doubt about it.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
3: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
2: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
4: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
2: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Jeroen. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 12 minuten door wegwerkzaamheden. En de A325 Nijmegen naar Velperbroek tussen Elden en Velperbroek. 4 minuten wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht. En dat is het, ja.
1: Marcel de Vries.
5: Ik zal nog even te kijken. Dit staat er nog bij, maar...

0: Django has left the building.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
2: Dat was destijds bij Elvis, hè?
3: Oh, ja, tuurlijk.
2: Ja, Elvis, ja, Elvis dan ja. Bleef de muziek doorspelen. Dat was een muzikale outro en dan ze... Ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Gek, hè?
3: Ja, het is bijzonder.
2: Ja. Net als Django. Ook inmiddels uit de building. Zwarte haren, zwoele gitaren. We gaan eens even naar de historische feiten van deze 29 juli. In 1874 krijgt Walter Copton Winfield uit Engeland patent op de lawn tennisbanen. Een baan van gras. Zes jaar later in 1880 werden gravel tennisvelden de norm. Omdat dat gras kapot werd gespeeld op warme dagen. Kapot ging het.
3: En leuk dat hij Winfield heet met zijn achternaam. En dan de patent heeft op tennisvelden.
2: Winfield.
3: Winfield.
2: Ja, field op de field.
3: Ja, en win.
2: Winnen moet je dan natuurlijk... dat is vaak met een spelletje zo. En natuurlijk Engeland. Wimbledon.
3: Wimbledon, ja, ja, ja.
2: Dat is nog gras.
3: Dat is wel gras.
2: Dat zijn de grastoernooien. Dat is het grastoernooi, zeg maar.
3: Is ook lekker, want anders dan heb je van die rode zolen. Vond ik altijd. Dan gingen wij gymmen. Ja. En dan gingen we naar het tennisveld.
2: Oh, ja,
3: en dan kwamen we terug
2: ja.
3: met rode zolen. Ja. En dan moest je door de gymzaal weer terug naar de kleedkamer. Dan zeiden ze...
4: Ja, jongens, niet met die zolen op de gymvloer, hè?
3: Zeg, ja, hallo, wat moet ik dan?
2: Ja, je kan geen kant op.
3: Nee.
2: Nee, dat is waar, ja. Dus, ik zag toevallig een filmpje, dat was wel grappig. Hadden ze... Wat als tennissers een microfoon zouden dragen?
3: Oh ja.
2: En heb je dat filmpje gezien?
3: Er staat wel iets voorbij.
2: Ja, en dat zijn er dan vier tennissers. Die staan op het veld. En die weten dat ook, hoor. Dat ze een microfoon hebben. Zo'n headsetje hebben ze. Ja. En dan, dat is... Kijk, automatisch met tennis. Je doet toch een beweging. Je moet slaan, weet je wel. Dus, je hoort de hele tijd... Het is een heel grappig filmpje. Als je kan die staat vast wel ergens op YouTube of iets dergelijks. In 1948 worden de Olympische Spelen in Londen geopend. Het is de eerste keer dat de Spelen plaatsvinden sinds de Tweede Wereldoorlog. Met vier gouden medailles wordt Fanny Blankers-Koen de koningin van de Spelen. Waanzinnig was dat. Ik weet het nog als de dag van gisteren.
3: Maar zeggen, jij was erbij.
2: Ja, was dat. Ja. Nee, maar hier zijn nog wel nodige documentaires over natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk.
2: Fanny Blankers-Koen is een zeer bekende naam. En in 1981, wat een goed jaar was dat, hè, trouwt Prins Charles met Lady Diane Spencer. Het huwelijk wordt in augustus 1996 ontbonden, een jaar voor het overlijden van Lady Di. Ja, wat was dat wat? Potverdorie.
3: Ja.
2: Heb je The Crown gezien?
3: Ik heb The Crown niet gezien, nee.
2: Niet gezien.
3: Oh, jij wel?
2: Ja.
3: Aanrader?
2: Ja.
3: Dan ga ik het misschien toch eens kijken.
2: Ja, dat is beslist een aanrader. Dat is een prachtige serie. Sowieso hoe dat allemaal begonnen is, hoe... Elizabeth natuurlijk koningin werd.
3: Ja.
2: Ging vrij snel. En dat was al heel gek, want haar vader zou officieel helemaal geen koning moeten zijn.
3: Oh.
2: Dat moest zijn broer zijn. Maar die deed de afstand van. En dat was Nordan natuurlijk.
3: Oh. Dus,
2: ja, zeker. En het hele verhaal van Charles en Diana zit er ook in.
3: Ja, dat vind ik toch wel interessant. Vindt u überhaupt
2: Engels? Camilla, ja. Heel bijzonder.
3: Ga eens kijken.
2: Dan hebben we nog een bonusfeitje. Want in 2001 steken twee 60-jarige Venetianen in hun gondel het kanaal tussen Frankrijk en Engeland over. Waarom, denk ik dan? Waarom zou ik dat nou willen doen?
3: Ja, dat is
2: in een gondel.
3: Zo'n mooi voorbeeld van vrije wil.
2: Ja.
3: Wij hebben zo'n gondel in Venetië.
2: Ja.
3: We gaan ermee het kanaal over.
2: We slaan het ding op het dak van de auto. Precies. We rijden naar het kanaal toe en dan plompen we hem erin en dan steken we hem over.
3: Ja, waarom ook niet?
2: Ja.
3: Wie houdt ons tegen? Poseidon zijn met ons.
2: Ja.
3: En we gaan.
2: Dat is het. Ja. En maar hebben ze daar net mee in een record? Is het nog een wereldrecord geworden? Want het lijkt mij dat er niet veel dit hebben gedaan. Dus je hebt automatisch zijn Guinness boek.
3: Het zal sowieso
2: waarschijnlijk
3: uniek zijn.
2: Er wordt nog even een 60-jarige. Die denken ook, wat hebben wij nog op de bucketlist? Wij willen nog meteen met die gondel willen we over. Wereldrecord.
3: Ja, ik kan het niet zo snel vinden dat het een wereldrecord
2: zal
3: is.
2: Zal wel, bij deze. Gefeliciteerd. Wij gaan door, hoor.

0: jaren 90.
1: Oh, wat een morgen, wat gaat het hier weer aan?
0: 95.
1: Zeg Marcel,
0: ja.
1: Is het nou eens klaar?
0: Nee, dat is nog lang niet klaar, dat zeg ik net. Ik wil dat deze even draaien, Wouter, want dit vind jij ook mooi, hè?
2: Heerlijk, ik hou van Clouseau.
0: Ja, wie niet?

0: Danny Vroeger, Mickey van Wijk. Een relatie die een knipperlicht is. Aan, uit, aan, uit. Nou, dat moet je niet hebben, joh. He? Dat is gedonder in de keet. Dat moet
1: nooit aan beginnen. Op het moment dat het op oranje gaat, kan je er beter een punt achter zetten. Want het
0: op
1: gaat
0: oranje?
1: Op groen.
0: Nee, acht. Nou, hier. Amen. Dat is. Je hebt wel een punt, Wouter.
1: Ja, ik vind dat ook mensen die dan zeggen. Nee, ja, het gaat niet zo lekker in onze relatie. We nemen even een break.
0: Break, dan kun je gelijk trekken. Ja, trek alle stekkers er maar uit.
1: Precies, dan is het gewoon klaar, ja. Einde, gedoemd, leuk geweest.
0: Gedoemd om te mislukken is het dan.
1: Precies.
0: Ja, ja, ja. We doen een pauze. Ja. Dit was Danny dus met Mickey, 7:07. Zometeen hebben we de oude platenkoffer. Weet je waar ik zin in heb? Daar zit ik de hele ochtend, heb ik dit al in mijn hoofd.
1: Oh.
0: Ja, ja, ik ga het gewoon zeggen nu.
1: Nou.
0: Ja, niet muzikaal gezien hoor, want dat loopt wel. Maar dat redden we. We houden hem in de lucht tot 10:00. Maar,
1: nee, zeker.
0: Een ijskoffie.
1: Ijskoffie?
0: Ja. Ijskoffie.
1: Oh, ja, ja, ik kan op zich veel regelen, maar een ijskoffie.
0: Nee, dat weet ik, dat hoeft ook niet hoor.
1: Dat red ik niet voor 10:00.
0: Nee, maar ik heb er nu al zin in. Maar dat komt, heb gisteren weer veel te veel kilometers gefietst.
1: Oh.
0: En dan verbruik je te veel calorieën, joh. Dan, dat is goed. Ik kan wel een paar kilo's kwijt. Maar ik heb nu dus een nieuwe fietscomputer en die houdt dus ook alles bij. Hè, wat je echt kilometers, alles, de hele rambam. En dat is in mijn voordeel. Die pakt er dus ook veel meer calorieën pakt die op ineens.
1: Oh, hey,
0: niet
1: goed.
0: Niet meer terugkijken.
1: Hoeveel moet ik er ook hebben?
0: Ja, het was over de 3000 calorieën verbrand. Oh. Dus ik heb nu al een beetje een tekort aan suiker, denk ik, of zo. Dus ik zet. Kijk, en die ijskoffie, die zijn lekker, hè?
1: Oh, die zijn top.
0: Met een enorme dik bak slagroom erboven.
1: Ja hoor, hup. Ja. Al die calorieën weer terug.
0: Waanzinnig. Dat gaat vandaag ook gebeuren, hoor. Linksom, rechtsom.
1: Maar ga je ook weer fietsen vandaag?
0: Nee. Oh. Rustdag.
1: Rustdag.
0: Ja, de beentjes zijn kapot, joh. Kapot.
1: Ja, dat snap ik, na 90 kilometer.
0: Staan in de hens. Morgen wordt er wel weer gefietst, denk ik.
1: Heel goed.
0: Ja, zeker. Zometeen dus platenkoffertje. Heb je al een keuze gemaakt, nou, Wouter?
1: Ik vind deze bijzonder lastig.
0: Ja, dat denk ik er namelijk. Zo heb ik hem ook uitgezocht.
1: Ja, ik vind hem echt, want ik vind A, ja, top.
0: Ja?
1: B, een speciaal plekje in mijn hart. En C, ja, is toch ook gewoon altijd leuk om te horen.
0: Dus? Nog geen keuze.
1: Nog geen keuze, denk ik. Geen idee.
0: Dan hoor ik het toch zometeen graag, want we gaan op naar de platenkoffer. Met wat muziek. Ik heb hier Jeffrey Tanis. Hij heeft een heel leuk zomerliedje gemaakt een paar jaar geleden. Dat heet In de Zon.

0: Joden, niet voor één keer. Beter al vooruit wat het gaat worden. A, B of C, want dat inmiddels kan iedereen stemmen. Je kan alleen wel een sneak peek doen in de app NPO Luister. Welke liedjes er in de platenkoffer zitten. Ja. En dat is geworden voor Wouter, dames en heren, op deze woensdag. Keuze.
1: Dan ga ik toch voor B.
0: Toch voor B?
1: Ja, underdog.
0: Oké. Zometeen krijg je de liedjes te horen. Eerst even met je het weer doornemen voor vandaag. Ja, je ziet het al als je de gordijnen hebt opengetrokken. In het noorden nog wat wolken. Verder volop zon. Het wordt een prachtige dag. Zwakke tot matige wind. Tropisch warm bij 28 tot 35 graden. Lekker. Verkeersinformatie van de ANWB. Nog één file, de A50 Os Arnhem tussen Ewijk en Renkum. Daar heb je 14 minuten.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: Danny de Munk, hoor je zo meteen naar Wesley Klein. Niet zo bij mij.

0: met een titel die ook refereert aan het weer van vandaag.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk is het. Ja. Dames en heren, het is 6:30. Tijd voor de oude koffer. Ben je klaar voor, Wouter?
1: Ik altijd.
0: Jij bent born ready.
1: Born ready.
0: Dit wordt wel een spannende, denk ik. Moet even kijken waar hij naartoe gaat. Maar ik vermoed dat dit nog wel eens een close call gaat worden straks tegen 10:00. We hebben nog even tijd. De koffer die is open. De 3 liedjes die zijn te horen, want ik heb ze hier namelijk. Keuze A, Alibaba.
2: Oh, Alibaba.
0: Van de Marlettes.
2: Het is zo'n goeie, die Alibaba.
0: Marlettes, bondgezelschap uit Vlaanderen. Alibaba zat in de Sahara met zijn harempje te spelen.
1: Tussen de kamelen.
0: Tussen de kamelen, ja, zeker. Of waren het nou dromedarissen? Nee.
1: Ja, dit was...
0: Wij zijn dus de enigen die kamelen zeggen. Of dromedarissen. Ja, dromedarissen.
1: De rest van de wereld zeggen ze gewoon hetzelfde.
0: Camels.
1: Ja. En wij hebben 2 verschillende woorden voor de dieren.
0: Bizar dat wij dat hebben. Dan hebben we keuze B, een liedje van Imca Marina.
3: Ik hou van dansen en muziek.
0: En we zingen met z'n allen. Alvast voor jou, Wouter, deze, want jij gaat naar Spanje.
1: Ja.
0: Viva España. Ja, mooi liedje. Imca Marina, keuze B vandaag in de koffer. En dan hebben we nog een keuze C. Ook een lekker meezingetje van Bonnie en Ronnie, zeg ik altijd. Bonnie Sinclair, Ron Brandsteder.

0: Ja, Dr. Bernard hebben we op keuze C. En dat zijn de liedjes van vandaag. Je kan dus nu stemmen in de NPO Luister-app. Het is vrij eenvoudig. Het is maar een paar handelingen die je even moet doen.
1: Ja, in de NPO Luister-app naar het SterrenL-kanaal. Druk je op bericht, ja. Zie je gelijk een polletje staan. Nou, kies er één, druk op bevestigen en Bob's your uncle.
0: Wat zeg je nou?
1: Bob's your uncle.
0: Ik heb geen uncle die Bob heet.
1: Nee, maar dat is een uitspraak. Net als kind kan de was, dan heb je Bob's your uncle.
0: Bob. Ik zal de stamboom er eens even bij pakken. Ja, ik denk dat eigen verloren Bob is.
1: Bob de Vries.
0: Bob de Vries ergens in Canada. Dat zou kunnen, want het schijnt dat er wat afstammelingen ergens in Canada rondzwerven. Misschien zit daar nog een oom Bob.
1: Die weet het nooit.
0: Bob. Nou, hallo Boppers. 9:50. Smakelijk bakkie als je zover bent. Muziek is van ons. Hangt gratis in de lucht. Volumia. Blijf bij mij.

0: Wat een lekker liedje dit. Helemaal Hollands en de Titanic. Ja. 9:45 daarmee geworden. Waarschijnlijk met een korte broek aan of een rokje.
1: Rokje?
0: Een rokje. Ja, dat weet ik niet. Ik draag nooit geen rokjes.
1: Draag je nooit rokjes?
0: Nee, ik heb...
1: Ik denk dat het in beeldig zou staan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ik heb de benen ervoor.
1: Sowieso.
0: Een mooie gespierde kuiten, dus wat dat betreft het kunnen.
1: Er is een Schotsman in jou verloren gegaan.
0: Met zo'n kilt?
1: Met zo'n kilt.
0: Nee, daar voel ik dan helemaal niks voor.
1: En verder helemaal niks.
0: Oh, helemaal niks. Gewoon met het blote klokkenspel er zo onder.
1: Ja, dat doen ze in Schotland.
0: Ja, nee, dat zijn smeerlappen zijn dat natuurlijk.
1: Zo hoort. Ja, zijn smeerlappen, ja.
0: Ja, maar waarom zou je dat dan doen, weet je wel? Kijk, dat je al überhaupt al zo denkt van ik ga zo'n ding aantrekken. En dan trek je er ook nog niks onder.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Het is wel lekker luchtig.
1: Ja, ik denk dat ooit een iemand gewoon terugkwam van de Aquamundo en dacht shit, ik heb geen onderbroek bij.
0: Van Aquamundo.
1: Toen dacht ik, nou, dan ga ik maar gewoon zo in dat ding.
0: Of diegene die heeft onderweg een ongelukje gehad.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Dag daarvoor haché gegeten.
1: Ja.
0: Ongelukje gehad. Ja. Onderbroekje weggegooid.
1: Ja.
0: Zal ik het vertellen? Ik heb het één keer gehad.
1: Jij hebt het één keer gehad.
0: Toen heb ik... Nou, niet, het ongeluk was niet zo groot dat ik het bij de enkels neer had. Dat ik smakelijk allemaal, als je op het ontbijt zit. Maar wel dat ik dacht van, oh jee, ja, hier kan ik niet mee verder. Ik heb nog meer te doen vandaag. Dus toen heb ik... Ja, ik zeg het maar gewoon eerlijk, weet je al. Daar heb ik, dit is toch wel meer mensen overkomen.
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Ik heb het onderbroekje uitgedaan. Die heb ik weggegooid in de prullenmand. En ik ben onderbroekloos ben ik doorgegaan die dag.
1: Maar
0: dat
1: wel
0: is
1: even,
0: echt gebeurd.
1: Wel ja. Even schoongemaakt alles.
0: Ja, natuurlijk schoongemaakt. Oh, okay, ja, zeker. Schoon, ja.
1: Anders kan je broek ook
0: schoon in de box. Hè?
1: Anders kon je heel je broek weggooien natuurlijk.
0: Maar ik heb mijn onderbroek weg. Nee, ja, dus dat was ook... Ik denk, onderbroekje moet nu weg voordat ik mijn gewone broek... Snap je?
1: Ja, ik snap.
0: Brabbles in Paradise, dan heb je echt kortsluiting in je hoofd als dat gebeurt. Dan denk je, en nu? Ik moet vandaag dit nog. Ik had afspraken staan die dag.
1: Dan denk je, ja, shit.
0: Nou, letterlijk, ja, shit. Ja, ik zat letterlijk in de shit. Maar dit hebben toch wel meer mensen gehad, dit? Of ben ik nou de enige?
1: Ik kan me, maar goed, ik besta nog maar 21 jaar.
0: Ja.
1: Ik kan me niet heugen in mijn volwassen leven sinds ik zindelijk ben dat ik dat heb meegemaakt.
0: Ik moet hierbij vertellen, er is wel een kanttekening aan dit hele verhaal. Ik mis mijn galblaas.
1: Oh.
0: Die is er operatief, hebben ze die verwijderd.
1: Ja, vooruit.
0: En als ik een beetje vettig eten heb gehad en ik ga daarna een rondje lopen, dan is dat... Dat kan eigenlijk niet, zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: Dus wat een smakelijk verhaal dit.
1: Eerlijk.
0: Waar we in zitten. Maar het gebeurt toch wel meer mensen dit?
1: Ik weet het niet.
0: Anyway, platenkoffer vandaag. Nog een paar minuten met deze liedjes.

0: Dokter, ik ben zo bang.
1: Ik ben zo bang.
0: Maar ja, dat verhaal, dat weet je, hoe dat afloopt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hij is hartstikke dood. Ik heb geen idee.
0: Nee.
2: Oh. Nee. Ik heb de plaat heel vaak gehoord, maar ik heb het verhaal niet opgeslagen.
0: Ik maak altijd het einde dezelfde en dan is het een happy end in principe.
2: Oh, wat goed.
0: Ja, ik hou niet zo van. Ik had het afgelopen weekend een serie met niet een happy end.
2: Oh ja, nee, ben je nog...
0: Zeer vervelend. Ik ben er nog...
2: kapot van.
0: Ja, dat. Nee, dit is met een happy end. Laat het me weten. Stemmen doe je in de NPO Luister-app.

0: William Jans was dit. En we gaan. Het is bijna 10 uur. Ja, ik heb veel bijval in de app van luisteraars.
1: Heel veel bijval over jouw...
0: mijn verhaal.
1: Ongelukje.
0: Ja, maar iedereen heeft toch wel eens een ongelukje in zijn leven?
1: Nee, dat is zo.
0: Ja. Heb jij wel eens een ongelukje gehad, Lucas van Leeuwen?
2: Nooit.
0: Heb je nooit eens een ongelukje gehad?
2: Nou ja, ongelukje. Ja, wat typeer jij als een ongelukje? Het is groter dan het ander.
0: Een broek vol.
2: Een broek vol.
0: Ja, het was een klein broekje.
1: Een
0: petit broekje. Maar hoe kwamen we hier op dit verhaal?
1: Nou, het ging over de korte broek kan aan. Toen gingen we naar of de rok. Toen zeiden we, nou, ik draag eigenlijk nooit een rok. Toen zei ik, jij zou een hele goede Schotsman zijn, maar je benen voor een kilt. Toen kwamen we erachter, onder een kilt draag je niks.
0: Dan draag je niks.
1: En toen zei jij, nou, ik had ook een keer niks aan.
0: Ja.
1: En toen kwamen we op jouw ongelukverhaal.
0: Ja, dat was voel lelijk is dat. En dat was ook nog. Het was op een dag dat ik meerdere dingen te doen had. Dus ik dacht, Lucas, hoe los ik dit op? Ja. Paniek had ik. Ik zat niet met de handen in het haar, want dat gaat bij mij niet. Maar wel paniek.
2: Ja, dat snap ik, ja.
0: Dus,
2: maar ik heb dat dus altijd... Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik heb dat altijd met eten. Ik ben dus heel erg... ik neem dan 1 shirt mee, gisteren ook. Ging een biefstukje eten.
0: Ja.
2: En ja, als je dat aansnijdt bij een... ik zal niet de keten noemen, maar je weet waar je lekker biefstuk kunt eten.
0: In die zoetdippen.
2: Ja, precies. Ja. En ja, dat zit dan natuurlijk helemaal op shirt. Moet je de rest van de avond nog. Exact. En dan denk ik echt, had daar nou even over nagedacht.
1: God, jongens, de een moet een pamper aan en de ander moet een rolletje.
0: Nee, maar ja, grote jongens blijven kleine jongens in.
1: Ja, precies.
0: Maar Gerrit zei, ik heb het gehad na een avondje stappen. Ik heb het vorig jaar gehad, maar toen stond ik in de kroeg, zegt Moreno. Willem zegt ook, kan het beste gebeuren. En Ben, die zegt, bij ons is Gert-Jan op het kantoor. Die schijt ook in zijn boek.
2: Maar weet je wat ik nog, even nog heel kort, wat ik nog wel één keer heb gehad? Is dat ik een discotheek in kwam, dus geen geintje. Ik loop naar binnen en mijn vrienden kennen dit verhaal. Er komt een gozer, die staat ineens voor me. Ik was nog geen 2 minuten binnen en die kot zo mijn hele broek onder.
1: Gadverdamme.
2: Toen ben ik nog terug naar huis gereden om een nieuwe broek te halen. Ja. Want die discotheek was 10 minuten van mijn huis vandaan. Maar dat was echt het grootste ding.
1: Zo.
0: Tot zover deze ranzige uitzending van Mars naar Morgen. We gaan hem bijna afronden, we doen er nog even eentje. En dat is het liedje met de meeste stemmen. En dat is...
1: De Marlins met 43% van de stemmen. Alibaba.

0: Heeft ook niet stilgezeten, die Alibaba. Wordt in één keer 40 keer papa, dan... Ja. We vallen van de ene verbazing in de andere.
1: Het blijft een show van verbazingen. Ja.
0: Zometeen Lucas van Leeuwen hier. Wij zijn er morgen weer. Tot morgen. Doei, dikke, doei, dikke, doei, dikke, dikke, doei, doei.
2: Dikke, dikke, doei, doei. Apro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem een file vanaf Zevenaar, 3 kilometer en 10 minuten. Dan de wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda. File vanaf knooppunt Zonzeel en 10 minuten vertraging. En dan de A50, Os richting Arnhem. Bij Renkum wordt ook aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht. En vanaf knooppunt Ewijk duurt de reis 15 minuten langer.
2: Lucas van Leeuwen.

Frans Bauer, je hoorde Leugentje om bestwil. En de show van vandaag werd geopend door Monique Smit. Haar nieuwe single heet Niet naar huis. En daarmee is Emily op volle toeren voor deze woensdag 29 juli begonnen. We zijn de klok van 10 uur gepasseerd, de ochtendshow achter de rug. En we danken natuurlijk Marcel en Wouter weer. Ze hebben ons weer heerlijk wakker gemaakt. Tenminste, mij dan in ieder geval. Ik hoop jou ook. En morgenochtend zijn ze er uiteraard weer. Tussen 6 en 10 een nieuwe Marcel in de morgen dan te horen hier op SterrenNL Radio. De gastvrouw zelf nog even lekker op vakantie. Komende maandag geeft ze weer acte de présence hier in de studio van NPO SterrenNL Radio. En tot die tijd mag je dit bij mij doen. Mijn naam is Lucas van Leeuwen en dit is dus Emily op volle toeren. Tot 1 uur op je radio. Met zometeen André Hazes, bloed, zweet en tranen. Frans Duits, Lange Frans en de Voorhoede komen eraan met Tour de France. En nu eerst Robert van Hemert. Dit is Weet dat ik bij je ben. Ja. Yeah.

magnifiek. Frans Duits, Lange Frans en de voorhoede. Je hoort de Tour de France op Sterren NL Radio. En de Tour van dit jaar, ja, die is afgelopen zondag officieel beëindigd. Dat gebeurt traditioneel in Parijs. Op de Champs-Élysées wordt er dan gefinished. En net daarvoor werd de wijk en de heuvel Montmartre beklommen. Dat doen ze sinds een paar jaar om de laatste etappe toch nog net wat spectaculairder te laten zijn. En dat die spectaculair was dit jaar, nou, dat hebben we wel gezien. Want mocht je net als ik wielerliefhebber zijn, ja, dan heb je waarschijnlijk ook op het puntje van je stoel

Een engel en daarvoor Amar en Belastingdienst op NPO Sterrenl Radio, waar de muziek van Emily op volle toeren voor een groot deel bepaald is. Maar het zou zomaar eens kunnen zijn dat jij dat ene lege gaatje in de playlist gaat opvullen met je favoriete muziek.

De NPO-luisterapp, deze van Dave Dekker. Het liedje heet Monica en daarvoor eveneens een verzoekje. Die kwam van Manuela. Zij ging voor Henk Bernaar. En hou me nog één keertje vast, oftewel geniet van het leven. Nou, ik zou bijna willen zeggen, geniet van een lekker vers bakkie koffie. Pak hem er even bij, daar heb je nu de tijd voor. En zet de radio nog even een tandje harder van het tweede uur van Emily op volle toeren. Komt eraan na het nieuws van 11 uur.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere bijzonderheden. Allereerst de A9, Amstelveen-Alkmaar. Natuurlijk zijn er al werkzaamheden bij Beverwijk, maar een stuk daarvoor nu ook een ongeluk. Je hebt 2 rijstroken minder en de vertraging is 3 kwartier vanaf knooppunt Raasdorp. Verder de wegwerkzaamheden op de A16, Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug een file van 15 minuten. Er is namelijk 1 rijstrook dicht. En daar ontstaat nu ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartier erbovenop.
1: Lucas van Leeuwen.

de zomernachten. Maar deze van Sander Kwarten, de tapster uit Tijuana, die mogen we toch zeker wel op plekje nummer 3 zetten. En mochten er dan nog meer liedjes ontbreken, liedjes waarvan jij vindt dat ze absoluut een titel zomerhit van 2026 zouden moeten krijgen, dan mag je die nog even...

Top 3 moesten staan voor zomerhit van 2026. Maar toen vroeg ik aan jullie of je ook nog even wat suggesties in zou kunnen sturen. Nou, dat heb ik geweten. De lijst is oneindig lang. Hartslag van je heupen natuurlijk van Mike Verstegen mag ik ook zeker niet vergeten. Loco van Jeffrey Hezen, ook een van mijn favorieten van dit moment. En maak me nou niet gek met...

0: Vandaag krijgen we te maken met een hele warme luchtsoort vanuit het zuiden. Hierdoor kan de temperatuur in Brabant en Limburg oplopen naar 35 graden. En ook in de rest van het land is het warm met 32 tot 34 graden. En aan de westelijke stranden is het dan een graad of 28. Mocht je nou op zoek zijn naar wat minder warm weer, dan moet je snel naar de Waddeneilanden gaan. Want daar schijnt de zon dan wel, maar is het 23 tot 27 graden. De nacht van woensdag naar donderdag belooft opnieuw een plaknacht te worden, waarbij de temperatuur regionaal niet onder de 20 komt. En morgen wederom zomers tropisch tussen de 30 en 35 graden.
1: Vroeger werd gezongen en gefloten.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden onderweg. We naderen nu de 60 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Wat opvalt is onder meer een ongeluk bij Rotterdam-Zuidplein op de A15... wanneer je onderweg bent vanaf de Maasvlakte. Een file van ongeveer 25 minuten. Verder ook nog drukte op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Voor de Moerdijkbrug een file van 15 minuten. De rechterrijstrook is daar immers dicht. En op de A50 Os-Arnhem file voor Renkum. 9 kilometer en 20 minuten vanaf knooppunt Ewijk. Je hebt er 1 rijstrook minder.
1: Lucas van Leeuwen.

0: Paradise hoorde je, Ik wil je. En dit was Wesley Bronkhorst en Beter wordt het niet. Nou, dat laat ik aan jou over. Het is het derde en laatste uur van Emily op volle toeren voor deze woensdag waar je naar luistert. Zonder Emily, maar wel met Lucas hier. En uiteraard de beste muziek van eigen bodem. Zometeen zoals beloofd de Toreador van Opgeblazen en Wilbert Pigmans. Ook Tranquilo komt eraan van Jan Smit. Nu eerst Russo en Mart Hoogkamer. Dit is Pakt Mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

Hij staat nog steeds vrij hoog genoteerd in onze eigen hitlijst. De SterrenNL Top 25. Deze nieuwste van Antoon. Het liedje heet De Enige. Inmiddels alweer 7 weken in de Top 25 te vinden. En blijft staan op plek nummer 5. Gaat hij stijgen? Gaat hij zakken? Of blijft hij staan? Dat hoor je natuurlijk komende vrijdag. Het ultieme begin van je weekend tussen 2 en 4 alle rangen en standen met Jan Paparazzi. Damien van Os komt eraan. Eerst Fly Away. Dit is Teach In op je radio.

0: Gerard Joling, elke dag weer feest. Daarvoor Diamanten Ring van Damien van Os. En je hoorde ook Teach-In en Fly Away voorbij komen op NPO SterrenNL Radio. Waar er ondertussen nog steeds heel veel leuke berichten binnenkomen via de NPO Luister-app. Dankjewel daarvoor. Mocht je ook met dit radioprogramma willen bemoeien en enigszins invloed willen uitoefenen op de playlist van vandaag, meld je dan even, dat kan gratis en voor niets, via de NPO Luister-app in de vorm van een fotootje, een audioberichtje of gewoon ouderwets een tekstberichtje. Alles komt binnen, alles lees ik ook. Ik kan niet alles behandelen, zeg ik ook gewoon heel eerlijk. Want zoveel berichten, zoveel verzoekjes. Maar een aantal ga ik wel proberen te draaien. Zometeen bijvoorbeeld eentje van Stefanie. Ze wil heel graag de nieuwe van Lara Mila horen. Had ik je maar nooit gezoend, want ze vindt dat zelf zo'n ontzettend leuk liedje. Nou, daar ben ik het volledig mee eens, Stefanie. Over 3 minuten is die hier te horen in Emily op volle toeren. Eerst het verzoekje van Nick. Die gaat voor deze. Dit is Jannes en ik wil een boerenmeid.
1: Kwas.

Annie, Lara Mila, had ik je maar nooit gezoend. En daarvoor speciaal voor Nick. Jannes en ik wil een boerenmeid. NPO Sterren NL Radio voor de woensdag.

0: ochtendshow van Sterren NL is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment en natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
1: Ik ga een Chinese restaurant openen.
0: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag van 6 tot 10 met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen op NPO Sterren NL.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 55 kilometer file in het hele land. Op de A4 Rotterdam-Antwerp heb je bij Hoge Heide 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland, voor de grens bij Zevenaar ook 10 minuten extra. En op de A29 is bij het Hellegatsplein de brug even open geweest. Richting Rotterdam kost je dat een half uur extra. En richting Bergen-op-Zoom ben je nog 10 minuten langer onderweg. Op de A50 van Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum is de vertraging 20 minuten. En dat komt door werkzaamheden.

Goedemiddag, goedemiddag. Zon overgoten woensdag. Ik zei het al, in het zuiden zelfs 35 graden. Guus Meeuwis met Ik ook van jou en Afro Bros.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz, corn and flakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let me

ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken is het wel druk, maar rijdt het nog wel aardig door. Een paar uitzonderingen, want files zijn er helaas wel. Allereerst de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Een kwartier extra door een pechgeval, er is één rijstrook dicht. Ook wegwerkzaamheden op de A50, Os-Arnhem veroorzaken file tussen knooppunt Ewijk en Renkum, 20 minuten oponthoud. En het is druk op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Als je onderweg bent vanaf knooppunt Ouddijk, een file van 2 kilometer en 10 minuten.

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Een hit voor je van Gerard Joling. Geniet nu van Maar Vanavond. Hit uit de Nederlandstalige top 1000 in de Kort en Klein Show.
2: Ben je

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen 1000 mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. Het rijdt langzaam over de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Gorkum. Daardoor 6 kilometer file. Vanaf Sliedrecht-West is je vertraging een half uur. De rechterrijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam voor werkzaamheden bij Dordrecht. Daar 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Aansluitend heb je ook een kwartier vertraging als je gebruik maakt van de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. En ook werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file vanaf knooppunt Ewijk met dik 20 minuten vertraging. Ook daar is de rechterrijstrook dicht.

0: op Sterren NL. De top 3 om 3 van vandaag. Het is woensdag 29 juli 2026. En Antoon vinden we met de enige op nummer 3. Justin de Wild staat ook aan het begin van de show, maar hij staat vandaag in de top 3 om 3 met Cheerio op nummer 2. En op nummer 1, daar is hij weer, onze goede vriend met de grote bril. Ik heb het niet over Lee Towers, maar wel over Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten.
1: De top 3 om 3.

0: badkamerkraan. Nou, de kraan die doet het weer. Dankjewel voor het werk. Dankjewel voor de hulp. Pascal, Sterren NL, dit is de Kort en Klein Show met de mannen van Likke Pep. Er is een plaat uit van Bente, die heet 3-2-1. Zo zou ik normaal gesproken aftellen. 3-2-1. Maar in Volendam gaat het anders. Net andersom.
1: 1, 2, 3, hey!

Eerder in de show hoorde je muziek van Thomas Berger, zijn huidige single. En diezelfde Thomas heeft deze superhit geschreven destijds voor André Hazes. Je hoorde Leef en Danny Vroeger met Mickey van Wijk en nieuwe muziek. Liedje dat heet Knipperlicht. Henk Dissel. Het is al

Henk Dissel. Alles bij Henk ligt helemaal waterpas. Man is net getrouwd. Super, super, super zijn getrouwd allemaal. Fantastische foto's. Ongetwijfeld nog te zien op zijn Instagram en zijn Facebook. Henk

0: Martin, Jong en Dom bij Sterren NL. De dubbele dozen zit eraan te komen. Twee hits van Senna in dit geval. Maar eerst nog een knaller uit de Nederlandstalige top 1000. Een knaller van een heel bijzonder duo. In die tijd had je onder andere Maud en McNeil. Maar ook deze twee, Sandra en Andres. En Als het om de liefde gaat.
1: En ook dit is een hit uit de Nederlandstalige top 1000.

onderweg zometeen Jan Paparazzi vanaf 4 uur met de Jan Paparazzi Show. Ik zou willen zeggen, geniet nog van Suzanne en Freek met Ken je dat gevoel? En de Cats, Sure He's a Cat, komt eraan.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 78 kilometer file in het land. Op de A15 rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum een kwartier vertraging. Op de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht werkzaamheden. 10 kilometer file en een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend staat het verkeer stil op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten oponthoud daar. En werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. Vanaf knooppunt Ewijk kom je daar in 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
1: Jan Paparazzi.

Zomertijd, vakantietijd, dus ik liep er zelf ook tussenuit over een goede week. Voor een paar weken en dan krijgen we Lucas van Leeuwen tussen 4 en 7. En dan ben ik even niet op de radio, wel met de top 25 op vrijdagmiddag. Programma van Jan Smit op zaterdagmiddag en de Schatkamer op zondagmiddag tussen 5 en 6. Dat blijf ik allemaal doen, dus eigenlijk ben ik, ja, ben ik dan op vakantie. Ja, door de week ben ik wel op vakantie, maar in het weekend niet. Dan ben ik gewoon lekker te beluisteren op Sterrenel Radio. Mijn grote muzikale liefde. Ik heb een paar liefdes en mijn grote muzikale liefde is NPO Sterrenel Radio. Wat een ontboezeming, hè? Op woensdagmiddag, even kijken. Hoe is het in Nederland? Ja, tropisch warm. Ik hoor het de hele dag al in het nieuws. En het weerbericht. Paniek. Code rood. Allemaal narigheid. Maar het is gewoon een lekkere warme woensdagmiddag. Temperaturen variëren van 30 tot 36 graden. Dus als je lekker aan het strand ligt, bij een meertje ligt, als je lekker op de camping zit en je bent aan het zonnebaden, bakken, braden, keren, smeren, geniet ervan.

willen maken. Rolf van Dalen, goedemiddag. Of ik een plaat wil draaien van Raymond Hermans. Gevallen, die komt eraan. Die is uit de platenbak gevallen. Ik heb hem opgeraapt, komt er zo meteen aan. Martien Smits is er ook bij vandaag. Of ik een leuke plaat wil draaien uit de jaren 80 van Splitsing. Eén zomer lang, dat is een mooie plaat. Die ga ik er even bij harken. Komt eraan zo meteen. Dat is een mooie plaat uit de jaren 80 die je niet veel hoort. We gaan naar Wout Hofman. En ik weet niet waar Wout woont. En hij heeft een mooie muzikale smaak. Want hij zegt, Jan, zou jij op deze zonovergoten woensdagmiddag... wij luisteren op de camping in Ommen... een plaat willen draaien uit de jaren 80 van Erik Messi. Het liefste, zonder jou slaap ik vannacht niet in voor mijn prachtige vriendin Denise. Ze is vannacht geprikt door muggen en het wordt een tropennacht vannacht hier op de camping. Ja, ja. Ik wens jullie heel veel sterkte uiteraard. En Bram uit de Achterhoek, die wil deze plaat graag horen van Von Speurink. De held van Zwolle en omgeving. Afgelopen vrijdag hoogte Nieuwelingen de top 25. Tussen 2 en 4. De Sterrenheld top 5.

Radio. Nederlandse pop uit de jaren 80 en 1985 een hit voor Splitsing. Eén zomer lang. Later hadden ze nog een plaat. Die was ook mooi. Die heette Recht uit het hart. Dat is ook een fantastische Nederlandse pop single. Ga ik binnenkort draaien. Als de blaadjes weer gaan vallen in september, dan komt die plaat namelijk mooi uit de boxen. Daar denken we nu nog niet aan. Het is warm in Nederland en om deze plaat is ook gevraagd. Geschreven door producer Tom Peters in het Nederlands. Erik Meesie.

ik ben voor jou gevallen. Mooi is dat, hè? En daarvoor hadden we Amar, maak de mannen geen ballen uit, al heb je niets, som hij. En we draaiden ook nog, maak me nou niet gek uit het op 25, van Lil Kleine en Samuel Welte. Even kijken, goedemiddag allemaal. Er komen allemaal mensen binnen nog steeds die even zeggen wat ze doen voor werk. Die aan het werk zijn eigenlijk. Zo hebben we hier Nick van der Linden. Die zegt, Janneman, ik ben pakketbezorger. En Renzo zegt, zou jij een plaat willen draaien van... Oh, die ken ik helemaal niet. Nog niet doen. Goedemiddag, Janneman. Hier de vrachtwagenchauffeur. Niet van varkens naar Beirut, maar van zeecontainers. Bevalt me super. Dat is Kroontje. Foto erbij. Bianca is postbezorger. Timo is actief in de biertechniek. Martin Aarts, die zegt, Janneman, ik ben landmeter van beroep. Groeten, Martin. Topman. En John zegt, ik zit lekker in de zon. En als het even kan, in de tuin aan een biertje met sterren en radio aan. Normaal gesproken ben ik schilder van beroep, maar vandaag heb ik vakantie. John uit Volendam, succes met je programma. Dankjewel, man. Trucker Peet zegt, ik ben trucker, dus ja, bij deze. Mireille zegt, een plaat voor de Benny Nijman, 17:15. Zou dat La Mama kunnen zijn vandaag, Jan? Mireille, die gaat op de lijst, die gaat 17:15 draaien. Benny Nijman en La Mama. Milan zegt, Janneman, draai even de nieuwe van Marco Hitmaker, Roesoe. Dat is inderdaad waar, die ga ik er even bij harken. En er was nog iemand die zei, draai even iets van Jan Lelieveld. Een roos voor jou. Allemaal leuke suggesties van leuke, gezellige en lieve luisteraars bij Sterren.

0: Hallo jongens, hier tezamen. Welkom bij de plaatopname. Wat er hier gebeuren gaat, we maken hier een discoplaat.
1: Ja! Alweer
0: één. Zeer zeker. Hoor, de drummer is begonnen. En die geeft direct vol gas. Maar dat is nog lang niet alles, want daar is de discobas. Het discosoepje wordt al smeuig. Maar het is nog lang niet klaar. Disco lovers, dat wordt smullen met een klein beetje gitaar. Gitaar. Gitaar. Aha. Dit klinkt prachtig, magnifiek. Maar je voelt al aan je zolen.
2: Disco hier, disco daar, disco overal.
0: Hallo.
2: Disco hier.
0: Hallo dames, u bent nog niet aan de beurt. Wilt u zingen als ik ja zeg? Fijn, daar gaan we weer. Dit klinkt prachtig, magnifiek. Maar je voelt al aan je zolen. Disco is geen disco meer, zonder prachtige violen. Wat is dat nou weer, een stofzuiger? Wilt u daar even mee ophouden, ja?
3: Krijg de zenuwen met je disco, anders kom ik hier nooit klaar. Kijk, er liggen nog.
0: Alsjeblieft, gaat u nu, ja?
2: Disco hier, disco daar, disco overal.
0: En u is nog niet aan de beurt, dames. Haha, wat krijgen we nu? De telefoon, de telefoon. Hallo, met wie?
4: Ja, u spreekt hier met de buurman. Houd die herrie nou eens op. Anders zal ik jou eens stampen op uw dikke discokop.
0: Ik kan u niet verstaan, ja? Te veel herrie hier.
5: Mag ik uw handtekening?
0: Natuurlijk, alsjeblieft. Zeker een fan.
5: Nee, het vreemdelingenlegioen.
0: En nu de violen. Wat zijn dat nou weer? Geen violen, neem ik aan.
6: Nee, meneer, de firma Jansen en violen zijn we niet. Maar we leggen een pakket voetbal hierna, zoals je ziet.
0: Doe dan die deur dicht, ja?
2: Disco hier.
0: Dames.
2: Disco hier, disco daar, disco overal.
0: De violen, violen. Deur dicht, ja?
2: Disco hier, disco daar, disco overal.
0: Dames.
2: Disco hier, disco daar, disco overal.
0: Wilt u alleen beginnen als ik ja zeg, ja?
2: Disco hier,

0: Dat is de telefoon. En ik bedoel de saxofoon. Dat swingt als een trein, ja.
1: Nou, het is een beetje een raar blaadje van Dol Hansen vandaag. Het is ook na kwart voor vijf al. Lopen achter op schema. Tropenrooster in de Jan Paparazzi Show. Ja, een beetje chaotisch op het einde dit. Disco hier, disco daar. Het was Thomas die wij een paar dagen geleden een appje sturen via NPO Live.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Holen in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 6 kilometer file daar. 8 kilometer file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Treedt langzaam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug met een kwartier vertraging. Komt door werkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. Aansluitend file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En er wordt ook aan de weg gewerkt op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Renkum. 11 kilometer file daar en een half uur tijdsverlies. Ook daar is de rechterrijstrook dicht.

ja, ik laat me toch even verleiden door de ijdelheid, eerlijk gezegd. Misschien is het tijd van Yves Berendsen, die in de top 25 staat. Sterker nog, in de top 10, hij heeft hoofd nummer 6. Ik denk dat hij weer door gaat stijgen over een paar dagen. Vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Daarvoor hadden we de Tante uit Texas hit van Joey Nicolai, die deze week de paradeplaat te pakken heeft met die hele leuke plaat. Ja, leuk, hè? Tinto de Verano. En die gaat ook binnenkomen vrijdag in de top 25. Joey Nicolai, hij was hier vorige week. Ja, vorige week, op woensdagmiddag. Een week geleden, aardige gast uit Purmerend, verwarmingsmonteur. En ik heb zijn 06-nummer, dus als de ketel het eigenlijk niet meer doet bij Janneman in december, dan kan ik hem zo bellen en dan komt hij, hoor. Hoop ik althans. En we draaiden ook nog de hartslag van de stad van Tino Martin en Martje Hooghamer. En die klapper uit de jaren 70 van de Vlaamse Rocco. Ja, Italiaans-Vlaams eigenlijk. Hij kwam uit Italië. Hij nestelde zich in België begin jaren 60 als een succesvolle zanger. En hij werd bekend.

grootste hit van de jaren 4 geleden. De Playa, Playa. De Playa, de Playa. Ja, dat heb je dan met het warme weer. Dan zijn die knoppen ook een beetje plakkerig. Tropenrooster in de Jan Paparazzi Show tot een uur of 7. Bijna kwart voor 6. Bijna tijd voor Benny Nijman. Maar we gaan naar iemand van 19 jaar. Bram Bongers. Hij woont in Limburg. En het plaatsje waar hij woont heet Baarlo. En hij heeft een hele leuke plaat gemaakt. Nieuwe muziek op Sterrenl Radio. En ik hoop en ik bid komende week in de top 25. Nieuw.

draaide aan deze plaat. Die stond eigenlijk niet in mijn lijstje, maar ik denk, ja, ik moest er ineens aan denken. Want ik vind, hij lijkt er wel een beetje op, al is het in de verte. Hij lijkt een beetje op de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Een plaat uit de jaren 80, gezongen door de Duitse Nicole. Bekend van Ambition Frieden van het Songfestival. Die maakte daarna ook een paar Nederlandstalige singeltjes in die tijd. En dit is een plaatje van haar. Heel mooi gedaan dit. Dit is Alleen in Griekenland.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. Dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De nasleep van een ongeluk op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam zijn alle rijstroken weer vrij bij Barendrecht. Maar er staat nog 8 kilometer file met een uur vertraging. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem door werkzaamheden bij Renkum is daar de rechte rijstrook dicht.
4: Jan Paparazzi.
5: Nou, daar heb ik eerlijk gezegd helemaal niks aan.

danst erbij. En Monk, en jij bent alles. Volgens mij zit hij in Spanje, John West. Zag ik ergens voorbij komen. Met Manolito, zijn grappige zoontje. En met de hele familie daar. In, ik denk Marbella, zo'n beetje. John West.

0: Jij bent alles. En daarvoor, voor de Haagse hitmachine, draaiden we De Bos From Os. Jeffrey Hezen en Baby Baby, een lekker ding. En uit de top 25, een dame, Lara Mila. Een blonde dame, ik wil een blondine. Zong Jan Smit een tijdje geleden, al een uurtje geleden. En Lara Mila is zo'n blonde dame. En zij zong Had ik je maar nooit gezoend. Ja, wat moeten we daarvoor zeggen? Niks eigenlijk. Harry, Henk, Rudolf, Siska, Tamara en Marielle vragen allemaal: Janneman, draai je nog Romana? Want dat vinden we een hele leuke plaat hier op de camping. De camping in Coevorden. Natuurlijk, daar is ze, Romana!
1: Ik wacht op de dag dat ik jou weer tegen zal komen.
0: Beste plaat van 2026. Dit is Ik.

0: is niet zo moeilijk vandaag. Ze mogen alles van me krijgen, zingt hij. Nou, leuke plaat. En daarvoor hadden we Pakt Mij van Russo en Martje Hoogkamer uit de top 25 bij SterrenL Radio. Ja, even één ding rechtzetten. Het zoontje van John West heet natuurlijk geen Manolito, maar die heet Angelito.
1: Ja.
0: Manolito is een oude hit van George Baker uit de jaren 80. Dat even rechtgezet hebbende. Dank voor de opmerkelijke reactie. Onder andere Francine en er was nog iemand, Hugo, heette die jongen volgens mij, die daar een appje over stuurde. De zoon van John West heet geen Manolito, hoor. Heet Angelito. Oké, bij deze. En dan gaan we twee plaatjes na 6:30 vandaag op deze woensdagavond een oude zomerhit draaien in België. Namelijk een oude zomerhit geweest in 1982. In Nederland werd deze plaat ook uitgebracht, maar werd het geen hit. Werd wel op de radio gedraaid, her en der. Maar het werd geen hit, gezongen door de Vlaamse charmezanger Frank Valentino. Of moet ik zeggen Frank Valentino. Hij werd natuurlijk niet zo geboren als Frank Valentino. Tino Martin heet geen Tino Martin en Henk Bernard heet geen Henk Bernard. Hij werd geboren als Frankie Varkas in Brugge op 3 september 1957. En hij zong al heel lang, eigenlijk al vanaf de begin jaren 80 eigenlijk. En de plaat die hij maakte op het Telstar-label bij Johnny Hoes in Weert in 1982 ga ik nu draaien. Denk je nog wel eens aan mij? Het is een hele mooie plaat. Hij heeft ook een tijdje volgens mij deze man op Tenerife gewoond, het vakantieeiland op de Canarische eilanden. Een van de eilanden daar. En hij zingt nog steeds, hij treedt nog steeds op. Hij heeft ook tv-dingen gedaan. Hij heeft radio-dingen gedaan. Een beetje, ik denk wel eens, een beetje onze Dries Roelvink eigenlijk, min of meer. Frankie Valentino. Bij ons is hij helaas onbekend gebleven. Maar ik heb dit altijd een hele mooie plaat gevonden. Uit mijn eigen collectie. En bij mij thuis is het singeltje 315. Het stickertje zit er nog op. Nummer 315. Uit de platenkast bij Janneman thuis. Frankie Valentino is een artiestenaam. En denk je nog wel eens aan mij? Een heerlijke wegdromer op deze woensdagavond. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
2: 6:30, 7:30, 8:30.

0: ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: Ja, ik wou er toch een mooie plaat om even mee af te sluiten vandaag. Marco Borsato en het witte licht. Aan het eind van de show van Janneman op deze wollige woensdag, deze warme woensdagavond. Die worrels ligt met ook nog voor Marco Borsato, Suzanne Veldmeijer bij mij uit Soest en haar hit Zomerliefde.
1: Ja, het is vol tijd.
0: De lieve luisteraars, dat was hem. Ik ga de theeslippers weer aandoen.
1: De show van
0: de auto staat in de rijrichting. We gaan de bietenbrug op voor de woensdagavond.

0: de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentrée in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft. De kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten, hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken, de reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
2: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kicken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo gold voor Mukke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
2: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kicken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

remmen of we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik weet.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast.

0: NPO. Sterren NL. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
1: Zie die vrouw?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde, bij Bordeaux, ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende